0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte

0: veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de

0: De leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerin Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Onze gemeente is groen en daar zijn we trots op. In deze tijd van het jaar groeit het groen in de tuinen snel. Soms hangen takken en struiken over de stoep, weg of steeg. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Ziet u ergens overhangend groen op openbaar terrein dat voor gevaar zorgt? Geef dit dan door via de website van Fixie of via de Fixie-app.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengo-Waard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De kwikverontreiniging in het riool op bedrijventerrein Overdie in Alkmaar is bijna opgelost. Dat meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na nieuwe schoonmaakacties zijn de kwikwaarden sterk gedaald. De vervuiling ontstond door giftig afval van een illegale cocaïnewasserij. De sanering heeft al miljoenen euro's gekost. Een persoonlijke video van D66-commissielid Jurjen Bisschop over zijn raadsdebuut in Dijk en Waard heeft honderden beledigende reacties opgeleverd. Veel berichten gingen over zijn uiterlijk. Politici van verschillende partijen spreken hun steun uit. D66 meldt de kwestie bij de Griffie en burgemeester omdat het volgens de partij raakt aan de democratie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: lekkere pak uit. Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best te geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Dus een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is dan af.
1: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd van mijn laatste theatershow. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in. Ik ben een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het zit echt. Ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht. Kan dat, dan merk ik, echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, weet je, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karen Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen zo emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag. Ja, helaas vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
1: Ja, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om echt te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en vooral misbruik. En ja, ik wil zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel. Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Maar dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel.
0: Ja. Nou, mooi dat, dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je wel, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, het was heel leuk, want de uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luidelijk in Zijthof, en dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan. Ja, met een tintje grijs.
0: Maar het is nu rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt, dan is het heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En de contrast.
1: En de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Ik dacht dus, ook niet van, dat is echt,
0: nee.
1: Dat is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
0: model
1: te poseren.
0: Ja.
1: En model. Nou, dus dat is natuurlijk even, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven, dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Handsfree en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch? Extra,
1: ja, de spanning van de mensen, ja.
0: Ja. Ja,
1: en we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, een beetje het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik toch wel, van mijn allereerste boek, toen is er toch echt iets heel erg misgegaan. Want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die het maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega die heet Adelheid. Die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooi mens om je heen hebt die je dat extra controleren
1: houden. Ja, zei ik altijd goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Ik heb mijn dochters die. Ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk. Maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je daar aan? Kom je daar aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak dat in zwart-wit-grijs, dat zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: In zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Echt. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen hopelijk morgen alle boeken binnen. Dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf ontwerp. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet. En dan moet je.
1: Ja, schat. Maar goed, dus dat heette lekker bezig.
0: Heel fijn, Karin. Hoe gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wel als ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Weet je nou? Grace. Glennis. Oh, nee, dan weet ik het weer. Glennis Grace.
0: Glennis Grace. Oh.
1: Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt aan mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde, en er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ben fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0. En gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachtes van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee. En een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik

0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gewend. Dus ze is op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op de telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want ja, nu kan het nog.
1: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg geworden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar?
0: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
1: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
0: Ja.
1: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
0: En dankbaar.
1: Dus, ja. En echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid van het theater maken. En ik vier dat echt.
0: Ja.
1: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
0: Dat het tot zover is gelukt. En met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
1: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is echt waar.
0: Karin?
1: Dus straks ben ik al 67. Dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
0: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
1: Dankjewel, lieve.
0: Fijne zomer. En, we gaan
1: voor
0: elkaar,
1: iedereen.
0: Ja. En we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
1: Oké,
0: gezellig.
1: Gezellig. Doei.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw

0: meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: En gezond en fit, Patricia Glasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette. Hoi,
0: welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En daar hebben we wel eens in het verleden over richting vuurwerk, oud en nieuw, hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij, ik maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor de vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld in de zomerperiode, de vlooien, de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie in zetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja, en er zijn dus weer nieuwe olie bij.
1: Die waren wel, maar het is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die en de andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, denk aan honden, katten, konijnen, dat soort beestjes.
0: Ja, ja. Ik heb zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker zeg maar richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Dus, die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel hoor, maar de ene wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen en binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn, daar zit ik sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een beetje een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorhand, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Kan een moeilijk gipsen, hè? Dus dat,
1: en het was dan zeg maar twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd. Dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die als ze dat oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dan heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hadden van hun buik. Of kijk, als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes. Of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: En dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben. Of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in. Hè? Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens, kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lisse?
0: Ja, olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken, dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via jou op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen spray. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten, ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals paarden en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen, ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus met de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behal. Dus dat is heel fijn. Verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie op alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou,
1: kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan dat wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 75 kilo.
0: En een hond, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mochten vragen zijn, lisetteprager@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En Patrice Ooyombeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Florian Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik, ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren, dus de proteïne is natuurlijk wel bekend, maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het sporten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je van een half schepje bijvoorbeeld een liter doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken.
0: Ja.
1: En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent, of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld ook heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker, weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende, calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLM, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwervels, schijven en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercal, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen. En ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus magnesium is ook wel iets wat fijn is. En ook voor de nachtrust, hè? Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan hebben we zijn er nog meer hoor, maar dit is even vaart. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar, ja, daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, want nou, het is best wel voor, voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang. Hè, dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, ja, moet je dat zeggen, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Ja, we hebben inderdaad halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, hè, wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan voel dat niet op een woord kan komen. Nou, zo'n frog, zoals ze dat noemen, zo'n brain fog. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten, aan je cyclus verandert. Maar ook ook wat korter lontje kan je krijgen. Ja. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje leven, hè, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daaraan op inspelen per cyclus. Het heeft verschillende cyclussen, verschillende... ja, moet je dat zeggen? Verschillende etappes in één zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase, ja, hè, voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, oké, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen? En wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij dan over hebben is een stuk leefstijl. Een stuk uitleg over supplementen. Maar ook meditaties. Uitleg over... energie, hoe je dus, ja, alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf, dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, want dat verstoort dan weer eigenlijk de balans. Dus ja, dan maakt je stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, hè, in combinatie met verschillende oliën, kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk de leefstijl, voeding. We hebben ook een voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van, nou, ik wil daarmee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken nog meer voor een bodem. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus we hebben meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
0: Goed zo. Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Ja, zeker. Nou,
1: Hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat is achtergebleven kindje, roepen ze wel eens, hè?
1: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon anders in elkaar als een lijf.
0: Ja.
1: En ook in de hele medische zorg, hè, de hele molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel. Hè. Net als met het hart.
0: Ja.
1: We hebben ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, hè, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, ook zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dus nou ja. alles blijft constant in ontwikkeling.
0: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn. Ja. Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
1: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en het ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
0: Waar ze moeten beginnen ook.
1: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
0: dus. Ergens een start maken.
1: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel met chemicaliën op je lijf gesmeerd.
0: Ja.
1: Maar als je het weet,
0: nee,
1: dan ben je er niet bewust van.
0: Nee. Nou ja, stapje voor stapje hopen we weer vooruit. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Patrice, dankjewel en we spreken elkaar weer.
1: Jij ook, Lisette, dankjewel.
0: Graag gedaan, doeg.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengobaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. De 3 oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. Een fatbiker is vrijdagochtend gewond geraakt op bedrijventerrein Boekelermeer in Heilo. Op de kruising van de droogmakerij met het fietspad knalde hij tegen de zijkant van een bestelbus. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Mogelijk remde de fietser te laat. De politie onderzoekt de toedracht. Het cameratoezicht op 2 locaties in Alkmaar wordt met een maand verlengd. Bij een woning aan de Bannerwaard in Huiswaard gebeurden eerder meerdere explosies en een vuurwerkaanslag. Op het Spiegelplein in Oud-Overdie moet de camera overlast door hangjongeren helpen aanpakken. Volgens de gemeente zijn de problemen op beide locaties nog niet opgelost. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: Cor, ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen 13 juni van het jaar 2026. En dit is weer het leuke ontbijtprogramma Best Wakker op jouw zaterdagmorgen. Tot aan 10 uur met alleen maar leuke items. Zometeen hebben we pret en breakfast. We gaan samen lekker kokkerellen. We gaan iets gezonds, edels, eenvoudigs maken. Dus pak pen en papier erbij en schrijf even mee. Zometeen om 10 voor 9 hebben we cabaret voor 9. Lachend je bed uitrollen gaat deze keer ook zeker goed komen. En in het tweede uur, zometeen rond 10 over 9 zo'n beetje, hebben we Lem en Maag de Petit Déjeuner. Oftewel die ontbijtherinnering met bijpassende plaat. Blijf dus luisteren naar Best Wakker op jouw zaterdagmorgen.
1: Best informatief. Best veel hits. Best wakker.

Lekker kokerellen, simpel, edel, heel gezond. Yoghurtbol met fruit en krusli. Wat heb je daarvoor nodig? We gaan uit van 4 personen. 2 kiwis, 1 kilogram Griekse yoghurt, 0%. 250 gram verse fruitmix, blauwe bessen en frambozen. En krokante muslinoten en daar heb je 150 gram van nodig. Schil de kiwis en snijd deze in halve plakken. Verdeel de Griekse yoghurt over de kommen en verdeel de fruitmix en de krokante muesli erover. En dan zeggen wij, eet smakelijk.

De Good Old Beatles mogen we niet ontbreken op deze zaterdagmorgen met The Strawberry Fields Forever. Blijf lekker luisteren tot aan 10 uur, want die mooie gouden oude platen komen voorbij. Zoals deze van Manfred Mann's Earth Band. Dit is Davies on the Road Again.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: Vergeet het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. Bij kamp Schorel is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het kamp werden ongeveer 1900 mensen gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Burgemeester Jaap Bond sprak tijdens de jaarlijkse herdenking. Ook leerlingen van basisscholen leverden een bijdrage. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

romantisch en toch een beetje sexy op de zaterdagmorgen. Another Level en Freak Me. Blijf lekker luisteren tot aan 10 uur, want we hebben zometeen natuurlijk ook nog Cabaret van 9. Lachend je bed uitrollen. En dat gaat het deze keer ook zeker gebeuren. We gaan eerst luisteren naar Lindisfarne. Mooie plaat, mooie gouden ouwe. Here is Run for Home.

0: Goedemiddag, ik kan u heel moeilijk verstaan. Mijn naam is Van Beijen, ik ben de oppasser hier. Hoe maakt u het?
1: Oh, neemt u me niet kwalijk, ik dacht even dat u de vogel was.
0: Wat zei u?
1: Ja, daar komt, ik heb mijn verkeerde brilletje op. Deze is van mevrouw.
0: Oh, meneer Tello, hoe maakt u het?
1: Nee, ik... Oh, nou zie ik het. Wat een mooie vogel daar.
0: Wat zei u?
1: Mooie vogel daar.
0: Ben u goochelaar?
1: Nee, u verstaat mij verkeerd. Ik zeg, die vogel is mooi.
0: Oh, nee, wij krijgen hier nooit geen fooi. Nee. Nee, dat zit er bij ons.
1: Nee. Mee. Wat is dat voor een dier?
0: Nee, dat is geen gier. Nou, kom ik daar.
1: Staat het niet?
0: Dat is de paarsgeteende zandhopper.
1: De paarsgeteende...
0: Maar hij is beter bekend als de pengvogel.
1: De pengvogel? Ik heb hem er niet bij staan. Ik heb... Ik zit u vast.
0: Ik een oor, als u...
1: Uw oor. Als u... Alle mensen, ik schrok ervan. Zeg, deed je pijn?
0: Wel, nee, het was helemaal niet fijn. Hoe kom u daar nou bij? Was het fijn, halve zo?
1: Nee, dat zeg ik toch niet.
0: Was het fijn?
1: Meneer, luister, is die vogel, is die altijd alleen?
0: Nee, nooit.
1: Nooit.
0: Nee, hij is altijd alleen. We komen eigenlijk zo, hij heeft een hekel aan andere pingvogels.
1: Oh ja?
0: Die hekel aan.
1: Zeg, hoe blijft dat ras dan in stand?
0: Ja, ze zijn erg bij de hand. Ja.
1: Nee. Hoe krijgt die kleintjes? Jonkies, hoe krijgt hij die als hij nooit contact heeft met anderen?
0: Ik kom even uit de kooi, dan ken ik u wat
1: dat
0: beter
1: lijkt me
0: verstaan.
1: Wel beter, ja. Zo gaat het niet hoor. Er staat geen...
0: Blijf! Zo, dat was op het kantje.
1: Oh.
0: Ah, ik kon u even moeilijk verstaan. Dat komt ja, zo. Ik ben een klein tikje lichtelijk hardhorend aan één kant. Zo doen we.
1: Oh, nou, ik dacht nog even, die is mooi doof.
0: Ben u doof?
1: Nee, ik er niet. Ik
0: dan
1: zeg,
0: zal ik wat harder praten.
1: Nee, ik zeg, ik dacht...
0: Dit is de pingvogel! De pingvogel!
1: Ik versta u wel.
0: Praat ik te snel?
1: Nee!
0: Mooi. Pingvogel!
1: Nee, meneer. U praat te hard.
0: Ja, ze zijn heel apart, ja. Hele aparte soort ook. En je komt ze ook weinig tegen. Vooral als je ze niet ziet.
1: Nou, ik ben het wel met u eens. Hij is apart. En ik vind het ook wel een leuke.
0: Nooit wat ik verstaan heb.
1: Dat weet ik niet. Ik zeg, hij is apart. En ik vind het wel een leuke.
0: Oh. Dat doen ze één keer in de 6 jaar.

0: Wat?
1: Eén keer in de 6 jaar. Dan zetten we een mannetje springvogel bij een vrouwtje springvogel. En dan gaat het ping! Gaat het om.
0: Oh, nou begrijp ik het. Vandaar het woord pingvogel.
1: Nee, nee. Pingvogel. Dat is de pingvogel. Pingvogel. Dat is de pingvogel.
0: Ik versta u wel, meneer Van Beieren.
1: 372.
0: Wat?
1: Eieren. Ja, die komen natuurlijk niet allemaal uit.
0: Nee, dan ga ik...
1: We zouden weer tot aan onze strot in de pingvogels komen te zitten, natuurlijk.
0: Ja, dan krijg je er veel te veel.
1: Nou, dat niet, maar je krijgt er veel te veel. Nou, veel te veel. En volume, je krijgt volume. Je krijgt
0: dan heb je misschien niet eens kooien genoeg.
1: Dat is helemaal het probleem niet. Het gaat er alleen om, dan heb je geen kooien genoeg. Dat helpt.
0: Oké, bedankt voor alles. Dag, meneer.
1: Oh, dat vind ik nou leuk dat u dat vraagt.
0: Ik vraag niks.
1: Ik zal het u zeggen. Ik heb hem namelijk gekregen toen hij nog een ei was.
0: Ah.
1: Hij was een ei.
0: Mooi is dat, hè? En ineens komt dat uit.
1: Zo speelt u fluit.
0: Zeg, die vogel ziet u misschien wel als zijn moeder.
1: Ja. Loeder!
0: Nee! Nee!
1: Zijn jullie al een loeder?
0: Nee, dat zeg ik niet.
1: Weet u wel over wie u het hebt? U hebt het over hem. Hij is ik. En ik ben hij. Eén voor allen. Wie van de drie?
0: Maar het is een eigenaardig ras.
1: Doet hij een plas?
0: Nee! Nee! Nee. Is het een mannetje?
1: Nee, nee, nee. Het is een mannetje. Alleen eigenaardig. Eigenaardig.
0: Wat?
1: Het is een mannetje.
0: Ja.
1: Maar toch legt die eieren.
0: Ah, nee, dat ken nooit. Nee.
1: Gebakken eieren! Ja, met mij kan je lachen. Gebakken eieren.
0: Ik vind er niks aan en om die vogel ook niet. Die is saai.
1: Ja, ja, hij stam af van de papegaai. Ja.
0: Oh, wacht eens even. Kan die ook spreken?
1: Nee, nee. Hij kan wel praten. Ik wil eens kijken of hij wat wil zeggen.
0: Oh, graag.
1: Moet u even daar gaan staan?
0: Nee.
1: Zodat u mij niet kan zien.
0: Oké.
1: Hermel, hier spreekt Van Beieren. En de kat, hij kramt de kraan van de troep. Dat was u. Allemaal gouden voor de bijl.
0: Ja, ik geloof het. Maar ik hoorde het gelijk aan uw stem. Ik denk, oh, dat is hij zelf.
1: Zal ik je eens een geheimpje vertellen?
0: Nou.
1: Ik was het! Ik wil het zelf!
0: Dat zei ik toch!
1: Geef nu, geef nu!
0: Ik had het zo gehoord, gelijk aan het stemmen.
1: Zo, ik ben vroeger ben ik een tijdje buikspreker geweest.
0: Ja, het zal wel.
1: Oh, ik ken nog veel meer.
0: Nou, dat interesseert me
1: ik
0: niet.
1: Ik ken nog veel meer.
0: Ik hoorde het zo aan uw stem.
1: Help, hoor.
0: Ik wist het gelijk.
1: Help, hoor.
0: Wat nou?
1: Help, hoor.
0: Wat is dat?
1: Help. Kijk, mijn andere goochelaars is die weg, maar mijn blijft die. Hey.
0: Dank voor uw geld. Flauwekul, dat ken mijn kleine zusje ook.
1: Hoe
0: Ach man, dat ken ik

0: uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
0: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in, tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

Turn Your Love Around hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. En Best Wakker, deel 2 op deze zaterdagmorgen. Nu met Bette Midler. Hier is From a Distance. En blijf lekker luisteren, want zometeen hebben we Le Mans Mag, de Petit Déjeuner. En het is weer een mooie deze keer.

0: Soms kun je je ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le Mémoire du Déjeuner.
1: Van de week zijn we met collega's met een personeelsuitje weg geweest naar Volendam. Je kent het wel, in de kleding op de foto, fietsen, lekker op het terrasje en gewoon lekker genieten. Toen schoot deze gouden oude ketsplaat opeens door mijn hoofd. Zouden jullie die graag voor me willen draaien? Groetjes, Bon.

0: take your love to town.
1: Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town. Heb jij nog zo'n leuke ontbijtherinnering met bijpassende plaat? Stuur even een mailtje naar redactie@rtv80.nl en wie weet zit jij volgende week al in de show. We gaan nu luisteren naar Chip Taylor. Hier is The Same Old Story in Best Wakker op deze zaterdagmorgen.

Craig David deed het jaren geleden een keer met Sting. Dat resulteerde in de plaat Rise and Fall. En die hoorde je lekker voorbij komen. Een mooie plaat om weer eens terug te horen. Zeker op deze zaterdagmorgen. We gaan nu lekker met z'n allen meezingen aan het ontbijt. Met André Hazes. Hier is Geef mij je angst.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum, dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De kwikverontreiniging in het riool op bedrijventerrein Overdie in Alkmaar is bijna opgelost. Dat meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na nieuwe schoonmaakacties zijn de kwikwaarden sterk gedaald. De vervuiling ontstond door giftig afval van een illegale cocaïnewasserij. De sanering heeft al miljoenen euro's gekost. Een persoonlijke video van D66-commissielid Jurjen Bisschop over zijn raadsdebuut in Dijk en Waard heeft honderden beledigende reacties opgeleverd. Veel berichten gingen over zijn uiterlijk. Politici van verschillende partijen spreken hun steun uit. D66 meldt de kwestie bij de Griffie en burgemeester omdat het volgens de partij raakt aan de democratie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Fleetwood Mac werd geïnspireerd door Queen met We Are The Champions. En toen dachten zij, wij willen ook eens een keer zo'n overwinningsplaat schrijven. Die misschien heel vaak bij wedstrijden gebruikt gaat worden als ze gewonnen hebben. Dat werd Tusk. Werd niet zo'n grote hit, maar leuk om terug te horen. En vooral het idee erachter. Nogmaals Tusk van Fleetwood Mac.

Alicia Keys voor alle superwomans die op dit moment luisteren naar Best Wakker op deze zaterdagmorgen. We gaan terug in de tijd naar een Rotterdamse band. Die noemde zichzelf de I've Got the Bullets. Ze scoorden één hitje in Nederland en dat was deze In the Middle of the Night. Maar wel een leuke. Hier bij Best Wakker op jouw zaterdagmorgen.

Level 42 en Karen Teed in Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Met nu een plaat die nooit in de top 40 heeft gestaan, maar toch een wereldhit werd. Ik heb het over Dolly Parton met haar verhaal over Jolene.

Dolly Parton. Met Jolene. Bedankt je weer voor het luisteren. Dit was Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Zometeen veel plezier met André Verstraeten. En typisch 80. Hij gaat een stokje van me overnemen. Heeft weer mooie muziek meegebracht. Dus reden te meer om de radio lekker aan te laten staan. Tot die tijd luisteren naar Cat Stevens. Dit is Matthew & Son. Fijn weekend toegewenst. Maak er wat moois van.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en

0: van vinyl, maar... doen we eigenlijk altijd even. Ga ik nu ook weer doen. Moet ik even het juiste stukje erbij zoeken. Waar ben je, waar ben je, waar ben je? Ja, daar ben je, daar ben je, daar ben je, daar ben je, daar ben je, daar ben je. Daar ben je, daar ben je, daar ben je. Jij mag even weg en dan laat ik even horen van het stukje van vinyl. Wat is het ook alweer, wat gaan we draaien van vinyl straks? Ja, de zongtekst. Wat is het? Nou, dit is de zongtekst, maar dan in het Nederlands.
1: Ik kan het nieuws van vandaag niet geloven. Ik kan mijn ogen niet sluiten en het laten verdwijnen. Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang? Want vanavond. We kunnen vanavond één zijn.
0: Ja, als je het weet, dan heb je zelf de eer daaraan. En als je niet weet, ja, dan denk je van, ja, wat zal het zijn? Welk nummer? Welk nummer is dit? Een heleboel, eigenlijk, het is gewoon een weggevertje. Dan is alles tijd namelijk voor het, zoals ik zei, het regionieuws, Metropolitan en Live Concert. Kan je het eerste uur dus allemaal gaan verwachten in Typisch.

Alex Warren. 5 years down the road. Carry You Home. Hoog tijd voor... Wat is er aan de hand met de krant? Ja, wat is er aan de hand met de krant? Inderdaad. Pols kreeg advies zijn verleden... Eigenlijk de openbare, zegt de bestuur van Milieudefensie. Oud-directeur van Milieudefensie, Donald Pols, kreeg in 2021 het advies om van het dagelijks bestuur om naar buiten te treden met zijn rechtsextreme verleden. Pols maakte ondanks een overstap naar Tata Steel, maar werd per direct ontslagen toen het verleden aan het licht kwam. En dat is te lezen in de Volkskrant. Op de motto van... Wat is er aan de hand met de krant? Ja, wat is nog meer aan de hand met de krant? Daar komen we uiteindelijk bij de Telegraaf. Trump met zijn 80-jarige kerngezond. Althans, ja, hij is nog kerngezond. Maar twijfels over halen einde termijn volop spectaculair. Althans, speculaties over medische issues. Nou, ja, gaat die man het halen? Als ik hem een beetje verder lees, hij is kerngezond. Maar de foto's van de gezwollen enkels en bloeduitstortingen op zijn hand en een knalrode uitslag in zijn nek voert eigenlijk al een speculatie. Wat is er met die man dus aan de hand? Wat is er aan de hand met de krant? En dan komen we uit bij het Algemeen Dagblad. Duitsland stopt met tankkorting. Voordeel van 30 cent voor Nederlandse tanktoerist. Ja, gaat dat verdwijnen? Oei, oei, oei. Tanktoeristen, opgelet. Het is nu nog een stuk goedkoper om je auto vol te gooien in Duitsland dan bij ons. Maar een flink deel eigenlijk van die financiële voordeel verdwijnt binnenkort. Het is maar dat je het weet. Wat is er aan de hand met de krant? En dan gaan we uit bij het Noord-Hollands Dagblad in het kop van Noord-Holland. Omwonenden gaan voor de laatste kans in strijd tegen het opstelterrein van de NS vlakbij, althans voorbij station Heerhugowaard, voor treinen naast het huis. Nou, we hebben zitten Jank op de bank. Nou, ik zal niet weten wat dat gaat worden. Dus onderbod het dus tot zover. Wat is er aan de hand met de krant? Ja, hoog tijd voor een stukje van Vinyl. Gaan we dat maar eens doen. Het is geschreven door de gitarist Die Edge in 1982, door een ruzie met zijn vriendin en twijfels vanwege zijn eigen schrijfkwaliteiten. Uit die Edge zijn frustratie in een stuk muziek. In deze fase had het nummer nog geen refrein of titel, alleen een thema. De tekst gaat over Bloody Sunday in 1972. In Ierland, eigenlijk 14 ongewapende jongens... althans ongewapende jongens en mannen werden neergeschoten door de Britse paratroopers tijdens een door de Britten eigenlijk verboden demonstratie. Eerdere versies van het nummer begon met de zin "Don't talk to me about the rights of the IRA en UDA." Nou, deze zin werd uiteindelijk vervangen vanwege haar te sterke politieke lading. Tijdens de concerten introduceert Bono het nummer meestal met de woorden "Dit is geen protest. Dit is Sunday, Bloody Sunday."

0: is allemaal dagdraaid zijn in discotheken tijdens de 90's. Amber en This Is Your Night. En daarvoor uit 1985 in Nederland uitgekomen. U2, Sunday Bloody Sunday. Maar als ik op de jingle kijk, is het 1983. Ja, wie van de twee is het? Wat ik wel weet, we zijn toegekomen aan deze onderbreking.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Inderdaad, we gaan zo weer verder. Onder gelof van de bakkie pleur ga ik jou het volgende mededelen. Namelijk informatieve informatie mededelen. Inderdaad. Onderweg het regio nieuws, het weer en natuurlijk namelijk Meet in Holland. Acta en de Munning, die komen er zo aan in Meet in Holland. Maar nu is het hoogst tijd voor Bruno Mars. 24K Magic. Ik zou zeggen, we mogen weer. Kom maar, gas erop. We gaan weer.
1: Ah, daar gaat hij weer.

0: kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hem.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er wordt dit weekend gewerkt aan onder meer de A10 bij Amsterdam. De A10 Zuid is helemaal dicht. Voor die afsluiting op de A10 Oost richting het zuiden sta je nu 10 minuten in de file. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A9 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengobaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begane grond, een parkeergarage en een daktuin. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. Een fatbiker is vrijdagochtend gewond geraakt op bedrijventerrein Boekelermeer in Heilo. Op de kruising van de droogmakerij met het fietspad knalde hij tegen de zijkant van een bestelbus. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Mogelijk remde de fietser te laat. De politie onderzoekt de toedracht. Het cameratoezicht op twee locaties in Alkmaar wordt met een maand verlengd. Bij een woning aan de Bannenwaard in Huiswaard gebeurden eerder meerdere explosies en een vuurwerkaanslag. Op het Spiegelplein in Oud-Overdie moet de camera overlast door hangjongeren helpen aanpakken. Volgens de gemeente zijn de problemen op beide locaties nog niet opgelost. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Ja, de weerswachting. 5 minuten over de klok van half 11 alweer. Wat gaat het vandaag worden? Vandaag wisselen zon, wolken en een enkele bui elkaar af. De meeste buien zijn vanmiddag voor het noordoosten, maar het westen houdt het zo goed als droog. De westenwind waait matig tot krachtig. Kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 tot 6 aan zee. Het wordt 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht zijn er af en toe wat regen. Ja, is er af en toe wat regen mogelijk. En

0: Ik zou het ook niet meer doen, hè. Nee, het is klaar.
1: Hoor jij erbij, lief, nieuwe lief?
0: Ja, het duo.
1: Dan zie ik je
0: in Made in Holland. Dat de term eigenlijk cabaret in het leven heeft geroepen. Je kent ze wel van Niet of Nooit Geweest, scoren ze in 1998 enorme hits. En dat jaar mogen ze ook een zilveren harp in ontvangst nemen. Andere hits die zo scoren zijn namelijk Laat Me Slapen, De Kapitein deel 2 en Ren Lenny Ren. Joram in Made in Holland uit 2007. Ook zo leuk om terug te horen. Agda en de Munnik, Dan Leef Ik Toch Maar Nog Een Keer. Ofwel, Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer. Goed uitspreken van straat, dat komt helemaal goed.

Claudia Brush. I Owe You Nothing. Inderdaad. Anderbach, Ed Sheeran. En daarna live in concert. Inderdaad. En dit is Miss Montreal. En A Million Ways. In typisch 80.

0: It's Montreal and A Million Ways. En dit is Ed Sheeran en A Little More. We zijn toegekomen bij het einde van het eerste uur alweer, namelijk live in concert. Wie heb ik hier achter de microfoon staan van Radio 80? De Specials en Too Much, Too Young gaan ze zingen. Ik zeg het tot straks in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse?

0: noodopvang in een sportcentrum in Wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file door werkzaamheden. De A10 is dicht, onder meer op de Ring Zuid van Amsterdam. Op de Ring Oost, richting het zuiden, heb je daardoor 10 minuten extra reistijd. En er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en op rood.

0: Jepsen en Good Time. Straks een stukje van Vinyl. Ik zei al, het is Nederlandstalig. Ik denk, laat ik de vertaling maar eens in het Engels doen. Wat kun je straks verwachten van Vinyl? Wat is de tekst, maar dan in het Engels? En mag jij proberen voor je eigen puntjes? Ja, inderdaad, er valt niks mee te winnen. Wel zelf, inderdaad. Mag jij proberen te raden van wat gaan we draaien in het Nederlands straks?
1: Louise, dear Louise. You with your sparkling laugh. Louise, dear Louise. I fell the moment I saw you.
0: Het is een weggevertje. Eigenlijk is het gewoon een weggevertje. Ik zal zeggen, hoogste tijd voor...
2: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? Nou, in ieder geval Museum Kranenburg in Bergen organiseert donderdag 18 juni...

0: we doen.
1: Ja, inderdaad. Had je het al door? Had je al door wat we gaan draaien? Nee, had je het wel door of niet door? Nou, nog toch één keer, dan laat het op zijn Engels horen.
2: Louise, dear Louise. You with your sparkling laugh. Louise, dear Louise. I fell the moment I saw you.
1: Ja, ja, en dit is dan in het Nederlands, hè. Als je het wist, dan weet je het al, dan is dit het.
3: Louise, lieve Louise. Jij met je klaterende lach. Louise, lieve Louise. Ik viel meteen toen ik je zag.
1: Ja, we gaan opstarten. Circus Custus en Louise, maar dan van Vinyl.

Precies, Crowded House en Weather With You. En daarvoor uit 1984 Circus Custers en Louise. En dat wordt vernieuwd. Inderdaad, heerlijk. Wat kun je straks allemaal gaan verwachten? In ieder geval onderweg het regio nieuws. En natuurlijk onderweg namelijk na het regio nieuws het weer. En ook na het weer de twee hitsbank. PC, ik ga verwachten. Joe Merchant in de tweede.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring, achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Regio-nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
6: Radio 80 Nieuwsboulevard.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit weekend is vanwege werkzaamheden onder meer de A10 Zuid dicht. Op de A10 Oost richting het zuiden sta je daardoor in de file voor knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. Bij kamp Schorel is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het kamp werden ongeveer 1900 mensen gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Burgemeester Jaap Bond sprak tijdens de jaarlijkse herdenking. Ook leerlingen van basisscholen leverden een bijdrage. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Eén minuut over de klok van 11:30 alweer. Het weer, ja, wat gaat het doen? Nou, vandaag wisselen zon, wolken en een enkele bui elkaar af. De meeste buien zijn vanmiddag voor het noordoosten. Het westen houdt het zo goed als droog. De westenwind is, het waait matig tot krachtig. Kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 tot 6 aan zee. Het wordt 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg. Kijken we naar vanavond en vannacht. Ja, dan blijft af en toe wat regen mogelijk en zwakt vooral het zuiden de wind wat af.

Frank. En daarvoor PDA, We Just Don't Care. En dat hoorde je al, John Legend in de Tweesbank. Fans of Stevie V, Dirty Cares Money Talks, 2024 versie nu, in typisch 80.

trapt af met Avenge of Stevie V. Money, Anton's Dirty Cash, Money Talks. De 2024 versie, inderdaad. Het zit er weer op, deze editie weer van Typisch 80. Volgende week een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe aflevering weer. En we gaan afsluiten met de 80's Dance Classic. René en Angela en Save Your Love for One. Ik zal zeggen, tot volgende week.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het

0: maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files door wegwerkzaamheden. Op de A10 wordt gewerkt, de ring zuid van Amsterdam, en daardoor sta je in de file. De ring oost tot aan knooppunt Watergraafsmeer richting het zuiden. Dat kost je 10 minuten extra daar. Op de N246 rijdt het langzaam van Westgrafdijk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514. Het oponthoud is daar ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kunst.

een Nederlandse rocker, hè, ooit. Ja, waarom spring je dan ook van een hotel af, man? Had je, ja, ik weet niet wat hij van deze tijd had gevonden, maar in ieder geval... Welkom bij de... Hallo? Welkom bij de Huistuin en Keukenshow. Het is een enorme

een hele mooie schilderijlijst. Ja, die hebben we om weg te geven. En degene die als eerste op TikTok, maar dat kan ook natuurlijk jij bij de radio zijn, als eerste drie dieren, geluiden of namen in titels of groepen weet te noemen. En dat zijn er heel veel, want ik heb hier al volgens mij al wel 20. Dus degene die als eerste drie dierennamen weet te noemen, die krijgt de twee prijzen. Dus we gaan niet om en om doen. Nee, dan krijg je gewoon echt allebei de prijzen. We zijn heel gul vandaag. En het is al begonnen, hè? Dus je hebt als het goed is, heb je al drie dierennamen of drie dierengeluiden eigenlijk gehoord. Dus als het goed is, moet je nu al kunnen appen en wat dan ook. Nou, voor als je niet op live op TikTok zit, ga. Nou ja, degene die mij kent, die weet hoe ze moeten me bereiken. Anders 06 45 45 47 06. 06 45 45 47 06. Degene die mij de eerste drie dierennamen kan geven, die wint al de prijs. Het is zo simpel. En we gaan er minstens 20, 30, 40 doorheen gooien. Welkom. We trapten af met Herman Brood. En we gaan verder met een andere goede artiest. Luister.

naar de tijd van de jaren 70 en 80. Ja, daarom draai ik hem natuurlijk. Another Futuring 54 Ultra and Talk to You. Oh, en we, ja, kom maar met die koeienbellen. Ja.

0: is echt een jaren 80 plaat. Die is weer en heeft een re-entry in de top 40. Het is niet te geloven. Ja, dus er zijn toch wel mensen die... Nou ja, Michael Jackson documentaire is natuurlijk op Netflix. Misschien dat dat ook wel het een en ander losmaakt. Ik weet het niet. Het schijnt ook dat hij... Er was iets met een datum dat hij zoveel jaar geleden is vrijgesproken. Volgens mij 2005. Maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Had ik eventjes moeten noteren, natuurlijk. Want
1: als je zo oud bent als ik, dan onthoud je niks meer.
0: We hebben natuurlijk die dierenprijsvraag nog steeds. We hebben de vorige prijzen zijn weggegaan. We hebben weer nieuwe prijzen van de firma Bes. Hartstikke leuk. Een mooie strandbal. Hartstikke leuk voor de WK. Kun je zelf je eigen WK spelen. En we hebben een schilderij van schelpen. Of zo'n lijst, zo'n schilderijlijst. Zo'n fotolijst bedoel ik. Een fotolijstje van schelpen. Hartstikke leuk. Je moet wel een klein beetje in de buurt wonen natuurlijk, want als je helemaal uit België moet komen, of je ouders moeten zo gek zijn. Maar ook de mensen op de radio kunnen gewoon meedoen. De eerste drie goede dierennamen die verwerkt staan in de titel of in de artiest, of die ik gewoon laat horen, die kun je doorappen naar 06 45 45 47 06. Of als je me gewoon kent via de geëigde weg, of natuurlijk via TikTok live. Ik ga alles later terugkijken en dan weet ik wie er als eerste was. Nou, de volgende is echt een weg geven, want hier kun je al zo al 10

die fotolijst wil winnen. Noteer je even drie namen in de TikTok-chat. En degene die als eerste is. Of je gaat appen naar 06 45 45 47 06. 06 45 45 47 06. Ja, niet 35 plus. Ja, ik had de titel moeten aanpassen. Sorry, ja. En dit is een van mijn favoriete dansplaten. OT Quartet uit de jaren 90. En Hold That.

En de echte opkomst van de house, dit was dit OT Quarter, dat was 1999. En Hold That Sucker Down, een heerlijk nummer. En dat geldt ook voor deze. Vanuit dit millennium komt hij. Crazy Town.

de hort opgaan. Wat betekent dat eigenlijk? De hort opgaan. We slaan het op. De hort opgaan. Als je voor kortere of langere tijd op pad gaat, dan kun je zeggen dat je de hort opgaat. Maar waar komt het woord hort eigenlijk vandaan? En wat betekent het? En heeft het woord nog iets te maken met het gezegde met horten en stoten? Ja, nou, volgens het Instituut voor de Nederlandse Taal is het woord hort afgeleid van het Middel-Nederlandse zelfstandige naamwoord huert of hurt, wat weg betekent. Met de uitdrukking de hort opgaan zeggen we dus letterlijk de weg opgaan. Het woord komt volgens Toet al sinds de 17e eeuw voor in onze taal. En aanvankelijk werd het vooral gebruikt om aan te geven dat iemand op de vlucht sloeg. Later kreeg het meer de algemene betekenis van op pad gaan. Ook bekend is het gezegde met horten en stoten, dat in figuurlijke zin soms gebruikt wordt om aan te geven dat een doel slechts met veel moeite is behaald. In dit geval heeft het weer een andere Middel-Nederlandse betekenis, namelijk hort of rug is hier ruk of stoot. Het woord zou ontleend zijn aan het Oud-Franse hurt, dat vooral gebruikt werd als aanduiding voor slagen en stoten in gevechten. Met het gezegde van hot naar herrennen heeft dat niks te maken. En daar gaan we een andere keer wel weer nader op in. Ja, toch?

0: gegaan. The Talking Heads en The Roads to Nowhere. En ja, dan denk je toch...
1: Hey, Mike.
0: Ja?
1: Hoe gaat hij nou?
2: Hoe gaat het met jou, Mike?
0: Goed, twee vrouwen. Ja, goed. Het gaat goed. Het is een beetje druk. Ik heb af en toe... moet ik aan 100.000 dingen tegelijk denken. En dat werkt niet altijd even goed. En ondertussen zijn we ook nog met een dierenquiz bezig. Noem de eerste drie dieren die je hoort als geluid. Of in de titel van de plaat. Of in de... Ja, jongens, we zijn er allemaal. Ja. Ja, nou, dus degene die als eerste dat doen, die komen in aanmerking voor wat leuke prijsjes. Moet je wel in de buurt van Egmond wonen.

67 moet ik roepen, ik weet niet wat het is. Nou, het is niet mijn leeftijd in ieder geval. En hoe zie ik Carmen dan? Carmen is, ja, dat is mijn dochter natuurlijk, mijn nepdochter. En die zie ik natuurlijk alleen op de draaidagen. Daar ga ik niet mee afspreken, dan word ik opgepakt. Oeh. Ja, wat zeg je? Dat heb je net ook al gevraagd en daar heb ik allemaal geen zin in. Om die vragen steeds te beantwoorden. Jullie zijn exen. Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty en a Beat. En we gaan inderdaad zaterdag weer draaien, dus dan ben ik er niet.

popular quick. Quiereme mucho van Julio Iglesias. Dit was de opvolger. Quiereme. Normaal gesproken heb ik altijd wel wat leuks klaarstaan. Maar nu eventjes niet voor Amelie of Amelie. Die is jarig. Wil je heel hard Milou Penning schreeuwen? Ja, we blijven niet schreeuwen. Die is jarig. Amelie is jarig. Of Amelie. Hoe spreek je het uit? Amelie of Amelie? Emily, niet Emily, maar Amelie. Ja, als die is jarig. Nou, hartstikke mooi.

zijn eentje met My Medicine. Ik vond het wel een heel apart plaatje. Past niet zo bij Snoop Dogg. Hier zit volgens mij ook weer een dierennaam. Maar goed, ik weet het niet. Er zijn heel veel dierennamen. En we hebben er nu al volgens mij wel 20, 30 verschillende dieren gehad. In de titel van een plaat of in de naam van de groep. Of gewoon, gewoon geluiden die we hebben laten horen. Dus ja, dus er zijn de drie dieren weten door te geven via de TikTok live. Dat zijn er ondertussen al 20, 30 hoor, in de eerste uur gepasseerd. Krijg een leuke strandbal en een mooie fotolijst. Beschikbaar gesteld door de firma Bes in Egmond. Dus mocht je een beetje in de buurt wonen, of je gaat met je mag hier gewoon live ook meedoen aan de live. Dan gewoon het laatste half uurtje van het programma, zoiets. Samen met een vriendje of vriendinnetje of met je ouders, weet ik wel. Dus gooi hem even in de live of gooi hem op de app of waar dan ook waar je me kent. En op de radio kun je 06 45 45 47 06. Dus 06 45 45 47 06. Nou, we gaan hier niet mee uit hoor, maar

ook een beetje een rare TikTok-meid. Hoe heet ze? Miranda, geloof ik. Nou ja, die... Ja, nou ja, sommige, ja, ik ben ook niet helemaal goed, maar sommige mensen denk ik van, speel je nou dat je niet goed bent of ben je ook niet goed? En dat is wel heel verschil natuurlijk. Maar ja, goed, zo maak je van alles mee op TikTok. En het blijft lachen. Het is leuk als je even de werkelijkheid wil ontvluchten. Of juist dat je zegt van nou, ik wil eigenlijk wel eens weten hoe iemand over...

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing

0: opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in Wijk Beduurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A10, de ring van Amsterdam. Er staan verschillende files door de werkzaamheden. De ring Zuid is dicht. Op de ring Oost richting het zuiden heb je nu 10 minuten oponthoud. Op de A9 is het druk van Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen is de vertraging 10 minuten. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam staat het vast voor de aansluiting met de A9. Daar heb je ook zo'n 10 minuten tijdverlies. En op de N522 rijdt het langzaam. Van de Bijlmermeer naar Amstelveen heb je ook 10 minuten oponthoud. Ook voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
3: Waar?

Nou, dat ligt nog niet klaar hoor. Maar dat moet wel. Het is een beetje een rare tijd, hè? 10 uur. Nou ja, goed. We moeten maandag weer te werken. Het is wat. Nou ja, gaan we winnen? Natuurlijk gaan we winnen. Ja. Dat lijkt me zinvol. Nou ja, goed, er zijn ook heel veel gemengde gevoelens, wat ik heel goed snap. Waarom de WK nou juist weer in Amerika met die halve zool? Ja, ik weet het. Ja, en dan allerlei scheidsrechters die niet eens uit Afrika mogen komen. Nou ja, goed, we gaan daar niet te veel woorden aan vuil maken, want we houden het positief. Want het is, we moeten ons niet mee laten sleuren in de negativiteit van het leven en van de wereld. Dat zeg ik meteen ook tegen mijn TikTok-fans. Blijf lekker in je eigen energie en wees lekker gek, want dat is de hele wereld al. Dus waarom zou je nog in de plooi zijn of echt in allerlei bochten moeten gaan wringen? Ben je gek? Alles, maakt niet uit. Je mag gewoon lekker je masker laten vallen en jezelf zijn. Dat is, ben je ook eigenlijk echt DJ? Ja, natuurlijk ben ik DJ. Ja, maar niet zo'n house DJ. Ik had toevallig gisteren 2 in mijn training. Dat waren echt van die mixers, weet je wel. Geweldig. Maar ook een beetje vijftigers en zo. En ik dacht, ja, dat vind ik leuk. Ja, dat is leuk. Maar dat ben ik dus niet. We gaan nog een uurtje leuke platen draaien voor je. Mocht je zelf nog iets willen. 06-45-45-47-06. En natuurlijk heb ik nog... Ik heb nog steeds geen 3 dierennamen. Dus ik heb er toch echt wel 20, 30 laten horen. In de titel van de plaat. In een groepsnaam. Of gewoon... gewoon als geluid. Telt allemaal. Dus als je de 3 weet te noemen, krijg je een leuke strandbal. En je mag hier ook live in Egmond in de studio even zitten. Niet met z'n 10 tegelijk. Wel met een vriendje of vriendinnetje. Of met je ouders. Maar goed, ik heb nog steeds...

risico in zit. Dit is I Just Might. En ja, dat is... wacht, jongens. Hallo. Ik heb een oproep gedaan. Jongens, hallo. Ik heb een oproep gedaan. Welke drie dieren hoor je als geluid? Of in een titel van een plaat? Of in de artiest? Of... het is die eendagsvlieg van straks. We hebben straks een eendagsvlieg. Ja, en dit is... Ja, oh, wat heerlijk, hè. Wat geeft ook een beetje rust. Vaak heb je dat in die toiletten ook, hè. Die openbare toiletten van pompstations. Dan heb je gewoon... Ja, heerlijk. Dat vind ik echt heel fijn. Want dan heb je zoiets van... Oh, dat gestresst. Ik moet op tijd zijn. En dan hoor je even die vogeltjes en dan kom je weer tot rust. Maar goed, die rust wordt gauw verstoord. Hier is Elvis Presley.

Ja, John Cucumelica en Paper in Fire uit de jaren 80. Ja, ken je hem nog? Ken je deze nog? Ja, Harry Klorgenstein was natuurlijk gewoon Harry Jekkers van Drukwerk. En speciaal draaien we die voor mij.

van een tijdje geleden. Uit de jaren 90. Emilia en Big, Big World. Ja, die zou je bijna vergeten. Er zijn zoveel platen waarvan je denkt, oh ja, die heb je ook nog. Ja. Ja, vlieg. Ja, maar vlieg. Nog een dier. Ja, maar dat kan helaas niet meer, want de prijs is honden, Romees, hond, kat en vogels. Ja, we hebben zoveel vogels gehoord. Ik had zelfs specifieke vogels. Grutto. Dat zou heel knap zijn. Dan zou je echt wel een reis naar Indonesië of zo hebben gewonnen. Maar ja, daar kom je nou pas achter. Ja. Goed, de eendagsvlieger is Babylon Zoo. Ja, ze zeggen Babylon Zoo. Met Spaceman. Echt zo'n jaren 90 eendagsvlieg. In Nederland stond de plaat 8 weken in de top 40 en bereikte de nummer 4 positie. De man achter Babylon Zoo was Jazzman. Een Britse artiest met Punjabi roots. Hij had een soort futuristische rock-imago. Make-up, science fiction, grote gebaren, veel buitenkant. Beetje een soort David Bowie. Het opvallende aan Spaceman is dat veel mensen de plaat kenden van die Levi's reclame met dat opgefokte, versnelde intro. Dat klonk als een buitenaards wezen dat te veel Red Bull had gehad, zeg maar. Maar kocht je de single, dan kreeg je daarna ineens een veel tragere, donkere rockplaat. In Engeland was het wel een krankzinnig grote hit. Het nummer stond 18 weken in de lijst en stond 5 weken lang op nummer 1. Maar in Nederland bleef Babylon Zoo met Spaceman letterlijk een...

En de eendagsvlieg voor deze week. En zo hebben we zoveel eendagsvliegen. Deze man is zeker geen eendagsvlieg. Eerder het tegenovergestelde. Maar hij is wel dood. Michael Jackson.

en daar begon het gedonder waarschijnlijk al. Met al zijn problemen. Dat hij met allemaal kinderen. Echt heel naïef met kinderen in zijn bed ging slapen. In het Neverland. Jackson 5. Zo begon het.

ik krijg hier een last minute hoor, dat Levi jarig is. Broertje van Niels, oh wat leuk, leuk is vandaag jarig. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Natuurlijk hadden we even de rondje Jackson of the Wall, Michael Jackson. En daarvoor natuurlijk de Jackson 5 met ABC. Ach, en in, volgens mij is het alweer 21 jaar geleden dat hij is vrijgesproken wegens seksueel misbruik met jonge kinderen. De jongen was gewoon heel naïef en was vol met naïviteit en liefde. En ja, en wij dachten al van, nou, hier zit geen kwaad in. Maar ja, goed, je moet wel een beetje natuurlijk binnen de lijntjes blijven.

kan je gek even wegdenken, maar... Gibson Brothers en Latin America. We hebben weer een jarige. Wat zijn er veel jarigen? Oh, even kijken hoor. Dan moet ik weer even terugspoelen. Ik moet even terugspoelen. Owusu, Oduru. Oh, als ik het goed uitspreek. En dan gaan we... hallo, waar is hij? Ja, waar is hij? Nou, knap hè? Ze heeft ingestudeerd voor je. Nou, dat is... ja. Ja, dankjewel. Hoera, hoera, hoera, hoera, hoera!

0: Amerikaans betekent. Heb je alles al in huis? Morgen bij de wedstrijd. Ja. Ja. Nou, nee, nog niet. Ik dacht, ik ga eens proberen om 0.0 biertjes te halen. Van die speciale biertjes, maar dan 0.0. Ja, het is geen reclame, ik weet het. En dat kost ook nog twee zoveel voor zo'n flesje. En het is net alsof je slootwater drinkt. Ja, het is net alsof je slappe koffie drinkt. Dus nee, ik ga toch maar weer een beetje er wat alcohol bij doen, geloof ik. Want dit werkt niet. We zijn al over tijd. Ach man, wat, hoe kan ik nou over tijd zijn? Nou goed, ik ben toch over tijd. Het is 2 uur. Binda. Nou, ik mag wel wat bruiner zijn. Nee, Owusu, je bent al op je wenken bediend. Sommige mensen zijn wel erg dwingend zitten erin, hè. We gaan plaatsmaken voor een ander programma op deze zender. NV80 natuurlijk op Starlight Urk. Volgende week ben ik er niet, want driemaal raden. Ik moet draaien voor brugklas. We hebben de hele dag draaien op school. En speciaal voor het nieuwe seizoen, hè. Komt er een nieuw seizoen dan? Ik heb geen idee, ik mag het niet zeggen. Mr. Wally en Greenlight, Neptune, maak er een mooi weekend van. En tot volgende week.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in 1 keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Tie, Amsterdams bandje uit de jaren 80 met Turn Your Love Around in deel 2 van de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Lille Kleine. Hij deed het samen met Samuel Welten.
1: Mooi Lille Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

een stukje zelfkennis van Meredith Brooks in de zaterdagmiddageditie. Ze zong over Bitch. Je kan lekker tot 4 uur luisteren naar de mooiste plaatjes, want we hebben weer heel wat leuks voor je klaarstaan. Zoals deze band uit Zeeland. Ze behoeven eigenlijk al geen op- of afkondiging, maar ja, doe het toch. Hier is Bluff en Opstand.

En The Shape of You. Menige hits heeft hij op zijn naam staan. Voor de volgende band, die scoorde maar één hit. En dat was in de jaren 90. Maar wel een hele mooie hit. Ga ervoor zitten. Hier is Blind Melon en No Rain.

Dan te beseffen dat ze 16 jaar oud was, dat ze dit nummer inzong. Duffy and Mercy in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar een Nederlandse band. Wat luistert naar de band Cressip? Nou, dan hoef ik verder niks meer te zeggen. Hier is

0: krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat.
1: Maar dit is het origineel. En ja, een mooie bijdrage aan de Kelderplatenkast. Ja, en ik weet het niet. Weet je, we gaan het wel meemaken hoe lang ik hierin blijf staan. Goed, ik zag wel dat jullie, ja, wanneer het optreden, dat gaat, wordt lekker opgepakt en dat gaat allemaal prima. En uiteindelijk, want ik zie bijvoorbeeld, nou, vanavond spelen jullie dus in Manifesto, in Hoorn. Slachthuis in Haarlem staan jullie. Ja. Even kijken, dat is 23 december.
2: 22 nog in Doetinchem.
1: Ja, oké, okay, ja, maar goed, voor de
2: ja, je Noord-Holland.
1: Ja, en 19 april in de Victory in Alkmaar.
2: Ja, zijn we er ook.
1: Ja, dus dat is dus genoeg reden om in ieder geval te kijken.
2: Ja, Guido, onze gitarist, die er nu bij is, die stopte mee. Die
1: jammer.
2: Ja, heel jammer. Maar blijft een goede vriend van ons.
1: Tuurlijk.
2: Die wil gewoon verder in de muziek, weet je. En hij is er een beetje klaar mee.
1: Ja.
2: Nee, okay. Niet klaar in de foute zin, maar hij wil zelf vooruit. En hij heeft nog een nieuwe gieter. Okay. Dus vanaf januari die spelen met een nieuwe gieter.
1: Dus in Alkmaar dan kunnen we gewoon...
2: met een nieuwe gieter is. Ja, ook een jongen uit Noord-Holland. Dus.
1: Kijk. Hey, maar Dennis, ambitie, wensen, dromen. Wat zou je tof vinden om met je band voor elkaar te krijgen?
2: Nou, spelen.
1: Lekker spelen.
2: Ja. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ik heb alles meegemaakt, weet je.
1: Ja.
2: Ik ben met Peter Pan overal geweest, in Amerika, Rusland, in Afrika gespeeld, alles. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt, zeg maar, weet je. Okay. Ik vind het gewoon leuk om elk weekend te spelen. Kroegjes, festivals, maakt me allemaal niet uit.
1: Nee. Wat heerlijk, zeg hij.
2: Ja.
1: Wat heerlijk, gewoon. Ja. Gewoon laat maar op je afkomen.
2: Ja, maar kom, ik ben nog lang niet klaar met het leven, maar ik ben er klaar, het is goed. Als ik morgen in mijn kistje leg, is het oké. Snap je? Ik heb geen wensen meer. Ja, ik heb geen wensen, ik zou opa willen worden.
1: Oké.
2: Maar ja, dat moet mijn zoon regelen, dat kan ik zelf niet regelen.
1: Nee, maar dat zit er op dit moment nog niet in?
2: Nee, nou, leuk genoeg, maar...
1: Maar iets te veilig.
2: Ja.
1: Goed, oké. Hey, Dennis, als wij hier een band of een muzikant te gast hebben, dan mogen ze een bijdrage leveren aan de Kelderplatenkast. Ja. Voor diegene die er nooit van heeft gehoord.
2: We hebben nog een nieuwe gitarist ondertussen.
1: Oké.
2: Vanaf januari spelen we met een nieuwe gitarist.
1: Dus in Alkmaar dan kunnen we gewoon...
2: met een nieuwe gitarist. Ja, ook een jongen uit Noord-Holland, dus...
1: Kijk. Hey, maar Dennis, ambitie, wensen, dromen. Wat zou je tof vinden om met je band voor elkaar te krijgen?
2: Nou, spelen.
1: Lekker. Kijk. Hey, maar Dennis, ambitie, wensen, dromen. Wat zou je tof vinden? Kijk. Hey, maar Dennis. Dennis, ambitie, wensen, dromen. Wat zou je tof vinden om met je band voor elkaar te krijgen?
2: Nou, spelen.
1: Lekker spelen.
2: Spelen. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ik heb alles meegemaakt, weet je.
1: Ja.
2: Ik ben met Peter Pan overal geweest, in Amerika, Rusland, in Afrika gespeeld, alles. Dus kroegjes, festivals, maakt me allemaal niet uit.
1: Nee. Wat heerlijk, zeg hij.
2: Ja.
1: Wat heerlijk, gewoon. Ja. Gewoon laat maar op je afkomen.
2: Ja, maar kom, ik ben nog lang niet klaar met het leven, maar ik ben er klaar, het is goed. Als ik morgen in mijn kistje leg, is het oké, snap je? Ik heb geen wensen meer. Ja, ik heb geen wensen, ik zou opa willen worden.
1: Oké.
2: Maar dat moet mijn zoon regelen, dat kan ik zelf niet regelen.
1: Nee, maar dat zit er op dit moment nog niet in?
2: Nee, nou, leuk genoeg, maar...
1: Maar iets te veilig.
2: Ja.
1: Goed, oké. Hey, Dennis, als wij hier een...

Hey, oh, zo. Wat staat hier hard? Oh, wacht, ja, oké, okay, ja. Dove Mike. Er zit wel een brom.

Hey, hey, hey, hey. Een hele goede middag, een hele goede middag, een hele goede middag. Yo, hey, hey, hey, ja. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Zo, zo, zo. Jezus. Klinkt je broer zich. Een hele goede middag, een hele goede middag. Een hele goede middag, een hele goede middag. Een hele goede middag. Yo, hey, hey, hey, hey, hey. Zo, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Zo. Wat klinkt die slecht, joh, joh, hey, hey, hey, hey, joh, nou. Een hele goede middag, beste luisteraars, een hele goede middag, een hele goede middag, een hele goede middag. Staat hier hard, man, zo, een hele goede middag, een hele goede middag, een hele goede middag, een hele goede middag. Nee, dat niet.

0: nummer geschreven voor hem en geproduceerd.
1: Ja, en het grappige was dat de laatste stuk met René naar de Beatles... of de
0: Beatles. In ieder geval een week online ontstaan. Maar goed, ik had ook al gezegd, ik... iedereen was positief. En een heleboel zeiden van, ja, Bowie is weer terug, weet je. Hij is gewoon weer terug. En een hele obscure en toch wel heel vaak dingen ook over de dood enzovoorts. Maar ik kon mijn vinger niet bij een paar
1: Britse muziekbladen, Mojo en Q.
0: Weet dus dat hij overleden is, dan valt alles op zijn plek. Look. Met die pauken, wat is pauken? Sorry, pauken. Dat slaat weer op 2001 Space Odyssey.
1: Ja, en het grappige is ook nog, dit nummer zal...
0: Het was even terug naar de roots, een echte vuige rockband. Ja, onvervalste rock'n'roll.
2: Kijk. Ik vond het in de tijd geweldige muziek.
0: Ja.
2: Alhoewel ze er heel veel kritiek op kregen, op een of andere manier.
0: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat ze snapten het allemaal niet en ze dachten van, wat is dit in godsnaam?
2: Ah, dat was fantastisch. Nee, deze man, die heeft er echt voor gezorgd dat ik anders om me heen ben gaan kijken. Terwijl ik daar stond en de gitaar en de drums hoorden van Theo, begon ik in mijn verbeelding heb ik daar een prachtige dame van onder tot boven helemaal kaal geschoren.
0: Oké. Maar dat was toen, maar de 25 maart. Ja,
2: tijd, hè. Hmm. En, daar komt zeker een aantal verrassingen tevoorschijn.
0: Oké, cool. Maar dat is dus 25 maart. Ja. Jullie treden eenmalig op, samen met Pieter Pan.
2: Die wordt vervangen door andere, dat is een held. En dat is namelijk Peter van Elderen van Pieter Pan Spirit Rock.
0: Geweldig. Okay. Ja, leuk. Nou, wij zijn hier voorbij.
2: Ik had hem toch ook wel als held. En voor zover heb ik ook echt alles wat verschenen is op album heb ik hier. En ik draaide hem met regelmaat. En een bron van inspiratie. En hij heeft zijn werk bij mij absoluut gedaan. En ik denk ook gewoon dat hij had weet van universele dingen. En dat is de
0: Mars van Mars. Heel kort, Hans, waarom speciaal dat nummer?
2: Nou, er komt onder andere een regel in voor dat je niet alleen bent. You are not alone, zingt hij op een gegeven moment.
0: Ja.
2: En heel veel mensen in bepaalde situaties.
3: Then cigarette. The water wall is calling. It lingers, then you forget. Oh, oh, oh. Oh, you're a rock and roll suicide.
2: En als het echt tegen zit, dan ga je het niet redden. Nou, kopje onder. Nou ja, en meestal gaat het met hele vervelende dingen gepaard. Dan is...
0: Moeten we draaien van hem. Ja. Voordat we daar toe komen, wil ik toch eventjes over jou hebben. Want 25 maart, dan gaat er iets bijzonders gebeuren in Alkmaar Victory.
2: Ja, dan het boven helemaal kaal geschoren.
0: Oké, dus die opnames die zijn nog steeds bewaard.
2: Een aantal verrassingen tevoorschijn.
0: Oké,
1: geweldig.
0: Okay. Ja, leuk. Nou, wij zijn hier voorbij, Chris en ik.
1: Blijft het natuurlijk zonder bassist, blijft het niet zo heel goed.
2: Ja, sorry Chris.
1: Ja, nee, maakt niet uit. Maar goed, ik heb er zin in.
0: Dus, maar goed, maar er zijn nog steeds kaarten beschikbaar. En, maar mensen moeten er wel snel bij zijn. Want volgens mij...
2: Heb ik gehoord.
0: Ja, precies. Dus be there in ieder geval. Hé, maar Hans, bedankt voor je brengen in deze ode aan David Bowie.
2: Ja? Het is voor mij wat dat betreft echt ik had hem toch ook wel als held. En voor zover heb ik ook echt alles wat verschenen is op album heb ik hier. En ik draaide hem met regelmaat. En een bron. En dat is de reden waarom ik bij heel veel mensen binnenkwam.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Hey, je had gekozen...
2: En een bron van inspiratie. En hij heeft zijn werk bij mij absoluut gedaan. En ik denk ook gewoon... hij had weet van universele dingen. En dat is de reden waarom je bij heel veel mensen binnenkwam.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Hey, je had gekozen voor Rock'n'Roll Suicide.
2: Ja.
0: Staat ook op het album Sticky Starters en de Spiders van Mars. Heel kort, Hans, waarom speciaal dat nummer?
2: Nou, er komt onder andere een regel in voor dat je niet alleen bent. You are not alone, zingt hij op een gegeven moment.
0: Ja.
2: En heel veel mensen, in bepaalde situaties kan het wel eens gebeuren dat je in je leven zo ongelooflijk alleen en verlaten kan voelen. Maar dan moet je je realiseren dat er een man is geweest die... En dat is de reden waarom je bij heel veel mensen binnenkwam.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Hey,
2: En dat is de reden waarom je bij heel veel mensen binnenkwam.
0: Ja, ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Hey, je had gekozen voor Rock'n'Roll Suicide.
2: Ja.
0: Staat ook op het album Sticky Starters en de Spiders van Mars. Heel kort, Hans, waarom speciaal dat nummer?
2: Nou, er komt onder andere een regel in voor dat je niet...
0: Ja, ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Hey,

0: Hey, je had gekozen voor Rock'n'Roll Suicide.
1: Ja.
0: Staat ook op het album.
1: You Are Not Alone zingt. En in Groningen, tijdens die videowals, daar zat ik samen met Annemiek hand in hand. En we waren ongelooflijk ontroerd.
0: Oké, okay, nou die, ja. Prima. Hey, we gaan draaien, Hans.
1: Graag.
0: Jo, komt ie.
1: Bedankt. Hand in hand. En we waren ongelooflijk ontroerd.
0: Oké. Okay.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31.

0: Het is vandaag 13 juni van 2026. En ik hoor een brommetje. Ik weet niet wat het is. Nou goed, oké. We gaan wel lekker verder. Wat gaan we doen deze middag? Lekker muziek draaien, mensen. We hebben nog, we hebben hierna nog 2 weken. En dan is het gewoon klaar gewoon. Alles is in voorbereiding, mensen. We gaan gewoon lekker... we gaan er gewoon een mooie show van maken. Maar dat is over 2 weken vandaag is vandaag. Dus we gaan alle items gaan behandelen. We gaan natuurlijk ook nog 2 uur gaan we een nieuwe kust. Duidelijk gaan we bekend maken. En voor de rest, ja, mensen. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Het weer is sowieso. Het waait nogal, weet je. Maar goed, het is wel te doen. Maar goed, wat je ook doet, weet je. Je blijft lekker luisteren. Ik zorg voor de muzikale begeleiding in ieder geval. Hebben we genoeg gezegd? Ja, zeker. We gaan beginnen met een heerlijke plaat van Supergrass. Sun Hits the Sky.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello.
4: Hit me.
5: This is a test.

is ook al een rolmodel in ieder geval. Dit was zijn nieuwe single, High Hopes 3000 en Role Model. Dat is, ik denk zijn artiestennaam, want zijn echte naam is Tucker Harrington Pillsbury. Hij komt uit Amerika, is al vanaf lange tijd is al heel erg lekker actief in de muziek in ieder geval. Dit nummer, dat staat, want hij heeft dan natuurlijk een album uit, dat heet Chucky Timely and the Hourglass. En ik vond het een leuke plaat en ik dacht mezelf, hey, die gaan we draaien. Hey, hallo, welkom, mensen, fijn dat je luistert naar The Basement hier op RTV 80. Ja, mensen, The Basement. Ja, wat gaan we doen? Nou, ik wil eerst even mijn excuses aanbieden. Want volgens mij had ik, we hebben hier zo'n kast staan. En dan kunnen we omschakelen naar live of niet live, weet je. Dus, blijkbaar is dat niet helemaal goed gegaan. Dus als je denkt van, hey, wat een rare geluiden allemaal. En oké. Mijn excuses, ik was eventjes bezig met voorbereidingen. Dat was niet de bedoeling, maar goed, oké. We gaan in ieder geval, ik probeer het nu even goed te maken. Maar ja, wat gaan we doen van deze uitzending? Ja, lekker muziek draaien. We gaan een beetje, nou ja, we gaan toch wel een beetje richting de laatste uitzending. Uitzending, hè? Dus ja, de 27 juni. Ik ga nog een paar dingetjes, ga ik eventjes daarover zeggen enzovoorts. En ja, volgende week dan gaan we echt gewoon heel veel muziek draaien van muzikanten, bands, die hier live hebben opgetreden in The Basement. Dus dat zal toch een andere uitzending zijn dan normaal in ieder geval. Natuurlijk al met wat itempjes enzovoorts, dat soort dingen in ieder geval. Maar goed, het is een beetje de aanloop naar de 27e, want 27 jaar hebben we zoveel gasten en ook nog mensen die live gaan spelen, dat we zitten echt nog vol. Dus ik denk dat er weinig platen kunnen worden gedraaid. Dat is helemaal niet erg. Maar goed, dan probeer ik het volgende week in ieder geval nog even, ja, een beetje een terugblik te brengen van, oh ja, dit was tof en dat was tof en dat was tof. Nou goed, oké, dat in ieder geval. Maar goed, zoals ik zei, alle items worden behandeld. En er is altijd één item. Dit wordt altijd behandeld. En dat is de agenda.

Ja, vandaag kun je naar zaterdag naar de Bloemendaal in de Openluchttheater Capreer. Daar speelt André Hazes junior. In Hilversum kun je naar de Vorstin, daar heb je Adrian van den Berg. En in Amsterdam kun je naar Paradiso, speelt Olga Maiko. In Bittershoot speelt de Blue in Exile. De nieuwe Anita, daar speelt de Phantom Four. En in de Melkweg kun je naar Billy Talent. Zaandam, Heemkade 48, daar speelt Bella Clankston. Camille Doe, Interplanetary Criminal. Joy Orbison, Main Face, Million en Silva Boompa. Dan de zondag Alkmaar. De Vest, daar speelt de Alkmaarse Big Band samen met Laura Vici. In Bergen kan je naar Taverna, daar speelt Cindy Perez met Aysun. Amsterdam, in het Vondelpark, daar speelt Toon. En in Paradiso kan je naar Grace Ives. Siggedam, daar speelt Olivia Dean. En in Sinatol kan je Kanen Mastiek en in het voorprogramma Stem in vinden. Dorfstuin, daar speelt Red Letter. En als laatste in Hoofddorp in C-punt, daar speelt Cro-Max met het voorprogramma Hardcover. Heb ik tips? Ik weet nog wel in de tijd van de Shavers. Toen deed het voorprogramma werd ons verzorgd door de Defender 4. Ik denk dat het die band is. Dat zou misschien wel een tip van mij wezen. Wat ik wel leuk vind, vanavond speelt Adrian van den Berg. Adje van den Berg. Zo werd het ook wel eens genoemd. Hij zat in Vandenberg, maar ook in... hoe heet die gast ook meer? Die had zo'n hitje, Here I Go Again on My Own. Daar zat hij ook gewoon in. Goed, dat is een tipje van aan mijn kant. Morgen Olivia Dean, dat is wel heel erg fijne muziek in Ziggo Dome. Ik weet niet of het uitverkocht is, check het in ieder geval allemaal eventjes. Maar goed, het is een kleine agenda, maar er zijn wel inderdaad wat dingetjes te doen. Weet je van, dan kan ik wel bijwezen, weet je. Dat kan gewoon. Goed, muziek mensen. Ja, ik ben altijd een wijze liefhebber van mooie zanglijnen. Melodie en mooie zanglijnen. En dat maakt hem ook niet uit of het nou in Engels is, of in Nederlands, of in dit geval in het Frans. Maar ik vind dit echt een prachtig mooi voorbeeld van hoe een mooie zanglijn een heel mooie sfeer kan brengen in een liedje. Ik weet niet waar het nummer over gaat. Dat kan ik wel opzoeken, maar dat wil ik zo in het midden laten in ieder geval. Maar ik vind het heel erg fijn om hem te luisteren en ga ik ook draaien. Dit is Michel Fugain en met Un Bel Histoire. Mijn excuses. Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb hem. Oh, mensen. Het is een rare uitzending, maar dat komt hier zo.

frontvrouw die ken ik nog van Kissing Jane. Dat was een band nog uit Schagen. Heeft ook een aantal keer opgetreden in de basement. En ik dacht van, nou, dat kan wel heel erg mooi en groot worden. Nou ja, het uitbrengen van hun debuutalbum, toen was het er een keer ook afgelopen. Ze zijn allemaal een eigen kant op gegaan. Maar deze dame, Marleen Huber, daar hebben we het over. Die heeft nu een eigen band. En die heet dus de Silver Lake. En het gaat op zich lekker met ze. Laatst waren ze bij NPO Radio 2. Mochten ze live optreden. Ze zijn lekker gewoon in de picture gewoon weer. Ze brengen weer nieuwe muziek uit. Het is een tijdje stil rond hem geweest. Maar ze zijn gewoon lekker actief in ieder geval. En ze maken heerlijke muziek gewoon. Ik vind het een geweldige band. Doet een beetje denken aan de jaren 70. Zo'n beetje Fleetwood Mac-achtig. En dat gaat er bij mij absoluut in. Dus dit is een nieuwe single. Die heet Tiny Changes. En check het hier vanzelf. Silver Lake, zo heet het in ieder geval. Dat is voor de duidelijkheid. Ja, ik stopte het al. Het kwam al uit mijn mond. En dat heeft te maken met de volgende plaat. Want vorig jaar toen... Ja, het is fijn dat mensen je iets gunnen. En dat had allemaal te maken met iets wat in het jongerencentercomplex hier plaatsvond. De band De Staat, een grote band, gaat ook weer door Europa, gaan ze weer toeren. Heeft op allerlei grote festivals gestaan, volgens mij kunnen ze makkelijk Ziggo Dome kunnen ze uitverkopen. Maar ze hadden een klein toertje en dat ging allemaal naar zaaltjes waar daar maximaal 2, 3, max 400 mensen of zo in kunnen. En bij Jongerencomplex mochten ze spelen. Het punt was alleen, ik kwam daar veel te laat achter en ik had dus geen kaarten. Maar goed, Jongerencomplex die wist gewoon dat ik heel graag erbij wilde zijn. En ja, voor hun ben ik ontzettend dankbaar dat ik gewoon een kaart heb kunnen bemachtigen. En ik heb dus dat concert gezien, dat was in december was dat. Ja, dat was gewoon gaaf. Weet je, vlak voor het optreden had je nog steeds het gevoel van, nou, dit kan niet waar zijn. Er zal straks wel een De Staat coverband zullen gaan optreden. Maar nee, het waren de heren echt. En het was even ruim een uurtje wat ze optraden. Maar dat was het allemaal meer dan waard gewoon. Toen hebben ze ook een aantal nieuwe nummers gespeeld. En toen zeiden ze ook van, ja, we gaan weer toeren. Er komt een nieuw album uit. En meestal als je naar een aanloop naar een nieuw album, dan komt er ook een singles komen eruit. Nou, die is er dus. Ik vind hem leuk. Check de videoclip, want die zijn altijd geweldig van De Staat. Maar check even de videoclip, want dan snap je ook wel een beetje waar het nummer over gaat. Dit is de nieuwste van De Staat en die heet The Fire.

Tree. Dat is toch wel de meest leukste zin die er ooit bedacht is, gewoon. Really love your peaches, want to shake your tree. Ja, wat bedoelt hij ermee, hè? Maar ik vind het echt super gaaf, gewoon. Ja, niemand minder dan Steve Miller, de Steve Miller Band en met de Joker. Ik vind dat een geweldige plaat. En ik denk aan de aanloop, ja, weet je, denk, nou, ik wil het toch, ik weet niet of ik hem ooit gedraaid heb, maar dat heb ik nu goed gemaakt. Kijk, mensen, dat is het belangrijkste. Goed, mensen, het is tijd voor een truc uit de Kellenplatenkast. En deze plaat, die staat het kortste erin. Hoe staat het? Op 25 april van 2026 was hier de band Decode. Decode die was, die had gezien op Popmania. Toen waren ze tweede geëindigd. En die dacht bij mezelf, deze dames die vind ik ontzettend leuk. Die moet ik gewoon uitnodigen voor een programma. Nou, dat gebeurde dus ook. En ook zij mochten een bijdrage leveren met de kennis van, ja, jullie gaan dit erin stoppen. En dan staat het gewoon eeuwig in de kelderplatenkast. Want ja, we gaan eigenlijk. Hij is dicht, mensen. Af en toe halen we wel even los, weet je, om een plaat eruit te halen. Maar dat gaat in ieder geval nooit meer wat in. Maar goed, die meiden die houden best wel van gitaarwerk. Dus ze hebben gekozen voor de band Emil en de Sniffers. Voor de nummer Freaks to the Front. Ik had er echt nog nooit gehoord. Maar goed, dit is wat ik erover kan zeggen. Emil en de Sniffers is een Australische punkband afkomstig uit Melbourne. De band bestaat uit zangeres Amy Taylor, drummer Bryce Wilson, gitarist Deck Martens en bassist Fergus Romer. In 2021 brengen ze hun tweede studioalbum uit met de titel Comfort to Me. Met vooral in eigen land een groot succes. Is met een tweede plek op de albumlijst. Guided by Angels, Security and Hurts komen uit op single, maar worden geen hits. Op het album staat ook het nummer Freaks on the Front. De band bestaat nog steeds. Hebben alweer later ook wel wat meer albums uitgebracht. En komende zomer komen ze in Europa. En verzorgen ze onder andere optredens op Lowlands en op Pukkelpop. Kijk, dus mocht je de kaarten voor hebben, een betere tip kan ik je niet geven. Leuk. En dat nummer duurt ook heel erg kort, gewoon. Anderhalve minuut. Kijk, dat is, mensen, zo kan het ook, hè. We draaien al de long version, maar je kan ook korte nummers draaien. De track uit de Kellenplatenkast, mensen. Hou je stevig vast. Stop je. Doe er gewoon onder maar eventjes om. Het is Emil en de Sniffers met Freaks to the Front.

Ik vind het wel zo mooi. Als er een plaat gewoon opgepikt wordt. En het is geen hit, weet je. Maar mensen, op het moment dat ze horen, dan zijn er van die liefhebbers. Die denken, wow, weet je, die omarmen die plaat gewoon. En zo erg zelfs dat hij gewoon uiteindelijk ook in de top 2000 terechtkomt. Staat er sinds 2000, staat hij erin. De laatste editie in 900ste plek. Hij blijft maar stijgen, blijft maar stijgen. Het is echt een prachtige plaat gewoon. De personen die je hoort, dat is Cron Bing. Samen met Leon Bridges en met Texas Sun. En ik dacht bij mezelf, ja, die wil ik wel een keer draaien. Deze wil ik nog een keer draaien, weet je. Dus volgende week en over twee weken heb ik daar gewoon geen tijd voor. Dus dan, ja, dan ga ik eventjes een mooi plaatje draaien. Ja, sorry mensen, het is nou helemaal zo. Dus goed, over mooie mensen gesproken die ik muzikaal ontzettend waardeer, is het wel Jori Zwart. Jori Zwart, via kwam zij terecht in mijn programma. Dat was nog bij Compleet FM, andere zender mensen, sorry. Maar goed, ja, het is gewoon, dat zijn de feiten. Dat was op 25 februari van 2011. Dat is al heel lang geleden, mensen. Dat is 15 jaar geleden gewoon. Ruim 15 jaar geleden. Toen nog echt een jonge dame met ontzettend veel talent. En na dat optreden, toen heeft ze onder andere meegedaan met de Amsterdamse Popprijs. Die had ze gewonnen. De Grote Prijs van Nederland, die had ze gewonnen. Ze werd serious talent bij 3FM. Ze was regelmatig de gast bij De Wereld Door. En toen kwam haar debuutalbum. En dat was allemaal prachtig gewoon. Er staan ongelooflijke mooie liedjes staan erop. En is toch wel een van mijn meeste, als het gaat om een muzikant uit deze regio, dan is het wel een plaat die ik echt wel regelmatig gewoon opzet. Ze is opgepikt door onder andere Ilse Lange, waar ze in de begeleidingsband heeft gespeeld. Ja, weet je, haar cv is gewoon ontzettend prachtig. Het enige wat zij mist is gewoon een hitje. Dat is wat zij nodig heeft. Weet je, net zoals met Mo, weet je, met Dat Heb Jij Gedaan. Ja, ze scoort daar een hit en nu staat ze voor grote zalen, staat ze te spelen. En dat is eigenlijk het enige wat ze mist, maar het is een geweldige muzikant, een geweldige zangeres. En het gaat gewoon goed met haar, weet je. Ze is moeder geworden, maar goed, dat is al een tijdje zo. Een prachtige dochter enzovoort. Maar goed, weet je, omdat ik, volgende week ga ik nog wat meer van dit soort dingen ga ik vertellen, want er zijn natuurlijk, ja, door die 20 jaar, die zijn er gewoon natuurlijk van alles voorbij gekomen waar je gewoon hele mooie en warme herinneringen aan hebt. En dat is deze dame zeer zeker. Ik wil een plaat van ze er gaan draaien. En dat staat op haar debuutalbum. En niet alleen omdat ik het, dus mijn favoriete nummer van Jori Zwart, maar niet alleen een favoriete nummer van Jori Zwart, maar ik vind, ja, het is zo'n ongelooflijk mooi liedje gewoon. En ik stem er ook elke keer op voor de top 2000. Ik weet, het komt er niet in te staan. Maakt niet uit, laat me lekker gaan, weet je. Maar het is zo ongelooflijk mooi gewoon. En wat ik weet is gewoon dat zij heeft het nummer geschreven omdat ze heel erg naar iemand verlangde die er op dat moment niet was. En toen besefte eigenlijk ook gewoon, ja, weet je, ik moet gewoon verder gaan met mijn eigen leven, weet je. Ik moet niet wachten op die persoon. Ik moet gewoon verder gaan met mijn leven. En ik vind het een mooie nummer, weet je, wat gaat over ook volwassen worden gewoon. Dat je gewoon in je eigen kracht moet gaan staan. En dat het plezier en het geluk wat je in je leven zoekt, dat moet niet afhankelijk zijn van een bepaald persoon. Dat moet gewoon vanuit je eigen komen. En het is gewoon een prachtig mooi nummer gewoon. Ze zingt het samen met Okkenpunt, waar ze al een tijdje de laatste mee heeft gehad. Is niet helemaal niet belangrijk. Maar het is die stemmen bij elkaar, die passen perfect. Ja, mensen, enjoy. Ik ga hem gewoon draaien. dit is Jori Zwart met nummer Come On Over.

0: Ja, ze werd bekend met Messi. Daar brak ze echt door. Maar ze heeft een nieuwe single uit. From Down Here. Ik vind het een werkeloos mooie plaat gewoon. Ze maakt het weer waar gewoon. En ik wil haar wel eens een keer live zien. Ik wil dat wel eens een keer meemaken. Hey mensen, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur. Straks we gaan even naar het nieuws. Tweede uur nog veel meer andere toffe dingen. Onder andere een nieuwe Custom Uitrek Long Version. En inderdaad een leuke verrassing. Iets waar ik binnenkort naartoe ga. Wil ik toch wel veel aandacht aan besteden. Maar goed, zover is het allemaal nog niet. Is het nieuws.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij Aalsmeer en 10 minuten extra op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

maar god, wat was ik een fan van hem. Nou, ik ben eigenlijk nog steeds fan van hem. Joost Vegas, maar beter bekend als Novastar. Geweldige plaat gewoon, When the Lights Go Down. Oh ja, on the Broken Hearted. Dat is eigenlijk wat de titel is. 2010, wat was het? 4, zo'n beetje. Ja, 2004. Het stond op het album Another Lonely Soul. Geweldig gewoon. En hij heeft daarna nog andere prachtige mooie dingen gedaan. Maar jammer is, ja, ik heb hem een paar keer live gezien. Maar hij stond op een gegeven moment eens keer in Langrijk op het Indian Summer Festival. En ik dacht van mezelf, misschien kan ik eens een keer hem voor de microfoon krijgen. Weet je, interviewtje, hartstikke leuk. Dus ik had keurig een mailtje gestuurd aan management. En kreeg ook keurig een mailtje terug van, joh, hij is prima, weet je, alles kan en kruiken, komt helemaal goed. Dus ik dacht van, nou, joh, ik was de gelukkigste man ter wereld. Waar het niet dat ze zeiden van, ja, nee, maar misschien, je moet even wel even nog een week of zo, twee weken voor het interview moet je nog eventjes, ja, moet je nog even een bevestigings, moet je bij ons herinneren. Ja, had ik ook keurig gedaan. En toen kwam het nieuws van, ja, nee, Joost heeft niet zoveel tijd voor de promotiedingetjes en het interview gaat niet door. En ja, dat was het dan. Dat was mijn kans, dus ja, heel jammer. Maar goed, maakt niet uit. Hij heeft prachtige mooie muziek gemaakt en daar kan ik nog steeds ontzettend veel van genieten. Hey, hallo, mensen, fijn dat je luistert naar 2 uur alweer van The Basement hier op deze 13 juni van 2026. We begonnen met de Alan Parsons Project. En dat is een dubbel nummer is het eigenlijk. Sirius samen met Eye of the Sky. Eye in the Sky. Het album waar het op staat is dus Eye in the Sky. De plaat over 1982. Maar ja, die twee platen zijn zo mooi aan elkaar gekoppeld. Ik denk mezelf, ja, ik wil niet Eye in the Sky alleen draaien. Ik moet Sirius ook nog draaien. En dat heb ik nu snel gedaan. Hey, wat gaan we doen laatste uurtje? We gaan straks een nieuwe kus en duiten gaan we bekendmaken. Uiteraard. We pakken straks een long version. Een van mijn meest favorieten. Volgende week dan zal ik... Ik weet niet, ja, op dit moment is dit wel mijn meest favoriete long version alle tijden. Maar goed, dat terzijde. En hierna wat verrassingen. Dat staat ook nog te wachten. En ik probeer er gewoon lekker mee te nemen. Maar goed, de volgende plaat die we draaien heeft alles te maken met de 27 juni. Want dan zal hier optreden Iris Jean. En Iris Jean is... Ja, meestal normaal dan... Ik ga altijd die kleine podiums af, weet je. Lokale bands en dat soort dingen. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En, maar dit was anders. Want ja, we hebben de kust en duintrek. En met de kust en duintrek dan proberen we altijd ook aandacht... Ja, proberen we een act te kiezen die ook uit deze regio komt. En dat werd toen Iris Jean. En ik dacht mezelf, nou weet je, dan probeer ik haar te benaderen. Weet je, voor een interview. Dat moet gewoon niet zo moeilijk zijn. Nou ja, waren het niet dat ze op dat moment in Amerika zat. Ze stond toen op het South by Southwest Festival. Een heel groot dingetje is dat. Ik denk, ja, chips, weet je, dat is wel jammer. Maar goed, ik kreeg keurig een berichtje terug van, joh, hey, misschien kunnen we het gewoon wel via Skype of zo gaan doen. Nou, dat hebben we gedaan. En dat interview verliep lekker. En terwijl het interview gaande was, dacht ik van mezelf, ja, deze dame is zo bijzonder. Ik moet haar gewoon uitnodigen in mijn programma. Nou, dat gebeurde ook. En sindsdien, ja, weet je, ik ben nog steeds super trots op dat ze hier geweest is. En ik blijf haar volgen. Het gaat ontzettend goed met haar. Er komt 25 of 26 juni komt er een nieuwe single uit. 26 juni. Dan kan je haar live zien. Met de avond The Leading Ladies. Samen met Maren, Charlie en High on Chai. Ze spelen in Alkmaar in de Victory. Dat is wel echt een tip van mij. Dat wordt een mooie avond, muzikaal gezien. Ja, en de 27e, dan zal ze hier twee liedjes gaan spelen. Dan gaan we nog een beetje interviewen in ieder geval. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Maar goed, tot die tijd gaan we het nog even doen met haar laatste single. En die gaat onwijs goed. Je kan nog steeds stemmen op haar voor de verrukkelijke 15. Daar zal ze heel erg blij mee zijn. Check het hier vanzelf eventjes. Maar goed, we gaan hem draaien. Dit is Iris Jean met End of the World.

0: Deze meneer die is heel groot in zijn eigen land. Hij komt uit België. Hij heet eigenlijk Tamino Amir Amourad Wout. Maar zijn artiestnaam is Tamino. Hij werd opgepikt dankzij het zesde metaal. Die deed een Radio 1 sessie. Dat was in november 2016. En toen speelde hij dit nummer, Habibi. En dat maakte zoveel indruk dat hij uiteindelijk een korte optreden mocht doen in Rockwerchter. En ja, de vergelijking werd gelijk wel gemaakt met Jeff Buckley. Hij werd ook wel een beetje de Belgische Jeff Buckley, werd hij genoemd. Mooie muziek. De Oosterse kant van hem in de muziek, die heeft hij van zijn vader. Want die komt uit Egypte, maar zijn moeder is Belgisch. En het leuke is, tenminste, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Want 10 juli, dan speelt hij in Slot Zeist. Dat is dus op vrijdag. En daar ga ik naartoe. Ja, daar ga ik naartoe. Kijk heel erg naar uit. Hele mooie locatie ook. Elk jaar worden daar een paar optredens worden gehouden. En ik vind het wel leuk, weet je. Ik heb deze manier te danken aan neefjes en nichtjes en vrienden die in België wonen. En zo komt er in ieder geval iets wat naar je toe. Dus onthoud de naam dus Tamino en het nummer heet Habibi. Oké. Hey mensen, ik vind het jammer dat ik haar niet te pak heb gekregen. Want de kunstenaar, denk ik, we gaan behandelen. Ik vind het jammer dat ik haar niet. Want het is zo'n iemand die eigenlijk echt zo'n reizende ster is. Ik heb haar toen niet zien optreden, maar ik hou dat altijd wel een beetje in de gaten. Weet je, wat er een beetje gaande is met de popronde. En in 2024 toen was ze daarvoor geselecteerd. En ik moet zeggen, ja, weet je, op de foto. Het is een prachtige mooie meid, is het gewoon. Maar ook de muziek is gewoon heel erg aangenaam. Gewoon. Het gaat ontzettend goed met haar. Ze heeft natuurlijk weer een nieuwe paar singles uit. De nieuwe single, nou goed, die gaan we zo behandelen. Maar het leuke is ook gewoon, het wordt ook wel opgepakt door andere personen. Want Pinkpop, de komende editie, dan staan ze er gewoon op, weet je. Dat is gewoon geweldig. Ze zal optreden in Caprera, en dat is natuurlijk in Bloemendaal. Ze zal gaan optreden, gaan doen in Dublin, in Glasgow, weet je, Manchester, weet je. Dus het gaat allemaal heel erg netjes gewoon met haar. En ik heb het over niemand minder, tenminste niemand minder. In ieder geval, ja, we worden geïnteresseerd. Isabel van Gelder. En ze komt uit Amsterdam, maakt prachtige mooie liedjes, en die valt ook in de smaak hier bij TV80. Dit nummer, ik heb het daarna maar laten vallen. Als je wilt, kan je ook op haar stemmen voor de Verrukkelijke 15. Daar zal ze heel erg blij mee zijn, want daar staat ze ook nog in. Daar kan je nog op stemmen in ieder geval. Maar goed, haar nieuwe single. Ik had graag willen weten waar het over ging en hoe het zit met die videoclip. En ja, hoe het verder gaat met haar in de muziek in ieder geval. Maar goed, ze maakt mooie muziek en zoals ik zei, haar valt in de smaak ook bij RTV 80. De single die heet I Don't Want to Fall in Love. En wij dachten van mezelf, ja, weet je, een mooie videoclip erbij, mooie plaat. Dat gaat hem worden. Dus ja, Isabel, als je hoort, je bent onze nieuwe kus in Duitek. Dan verdien je wel een applausje. Absoluut. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dik applaus gewoon. Zoals je misschien als je dit wel hoort, je wordt niet alleen de hele week gedraaid op onze radiokanaal, maar op het tv-kanaal is het ook nog een videoclip te zien. Dus ja, voor de komende week zal Egmond aan Zee en omstreken zal jou absoluut leren kennen. Ik heb genoeg gezegd. Ik vind het een mooie plaat. Dit is de nieuwe kus in Duitek. Dit is Isabel van Gelder met I Don't Want to Fall in Love.
1: Dit is de nieuwe Kust en Duintrekker.

Aretha Franklin, ja, is, het maakt niet uit welk moment van de dag, al maak je hem er wak voor. Nee, mensen, kijk aan. Nee, dat moet ik niet zeggen. Straks word ik verrast. Nee, maar Aretha Franklin gaat er bij mij altijd in. En als je me vraagt van ja, noem eens een nummer op waar je zegt van nou, dat is mijn favoriet, dan is dat lastig. Maar dan ga ik toch voor deze. Ain't No Way, nooit een single geweest, nooit een hit geweest. Maar prachtig mooi nummer gewoon, weet je. Vooral die blazers op de achtergrond, oh man. Prachtig, prachtig, prachtig. Goed mensen, het is tijd voor de long version. En ja, ik ga toch wel een beetje long version draaien waarvan ik gewoon heel, ja, waar ik van hou, weet je. En dit is absoluut een keuze waarvan ik zeg van ja, weet je, deze mag je ook elke dag gewoon gedraaid worden in ieder geval. Ik heb gekozen voor de nummer Love and Hate van Michael Kiwanuka. Dit is wat ik erover kan melden. De uit Londen komende muzikant Michael Kiwanuka brengt in 2016 zijn tweede album uit met de titel Love and Hate. Na het succes van zijn debuutalbum Home Again gaat hij met dit album verder met het onderwerp discriminatie, iets waar hij regelmatig mee wordt geconfronteerd als donker persoon. Er komen verschillende singles vanaf van deze plaats, zoals Black Man in a Wild World, One More Night, Love and Hate en Cold Little Heart, waarvan de laatste dankzij de radio DJ Rob Stenders, die hem vaak draait in zijn show en waar radiohit wordt en zelfs terechtkomt in de top 2000. Dat gebeurt ook met de titeltrack Love and Hate, want die staat erin sinds 2015 2017 met als hoogste notering de 926 plek en dat was in 2020. Ja, altijd heel erg mooi, want ik ben meerdere keren bij concerten geweest. Als hij een concert geeft, dan sluit hij ook heel vaak af met dit nummer. En dan hoor je de hele zaal gewoon op een gegeven moment. Mensen, enjoy. Bijna 7 minuten. Dit is Michael Kiwanuka met Love and Hate.

2017 dat de Amsterdamse band Mos het album Strike uitbrengt. En dit is de openingstrack. En ja, waanzinnig gewoon. Ik vind het een geweldige plaat gewoon. Als je denkt van, ik wil toch wat meer weten over de Nederlandse popmuziek. Check hun album Never Be Scared, Don't Be a Hero. Dat is een absolute klassieker. Uit 2009 komt die. Ja, ken je dat wel? Weet je, dat je gewoon een nieuwe plaat koopt of zo. Weet je, cd'tje of zo. En dat je maar blijft luisteren, weet je. Nou ja, dat had ik met die plaat in ieder geval. Goed mensen, we gaan richting het eind. Ik heb toch tijd voor, misschien twee plaatjes in ieder geval. Volgende week dus, nou ja, dan gaan we echt, ga ik heel veel platen draaien. Muziek laten horen van, ja, muzikale acts die hier hebben gespeeld in de basement. Dus verwacht gewoon heel veel lokaal kabaal. En nee hoor, dat valt allemaal mee hoor. Er zit een prachtige mooie muziek zit ertussen, maar ook wel stevig gitaarwerk. Maar ik wil jullie toch eventjes, twee uur even lekker doornemen van wat er allemaal een beetje heeft gespeeld de afgelopen 20 jaar. Zo'n 280 live acts. Ik wil jullie daar vandaag weer meenemen. En dan de 27e, dan gaan we echt gewoon afscheid nemen. Dan zijn er heel veel gasten. We gaan ze interviewen, er is live muziek. Weet je, er zijn heel veel bijzondere dingen. En dan, ik denk dat we dan ook die tijd echt veel tijd hebben om echt platen te draaien. Want ja, ik moet mensen toespreken. Ik moet mensen interviewen en dat soort dingen in ieder geval. Maar goed. Helemaal goed. Fijn dat jullie hebben geluisterd. Blijf lekker luisteren. Tom en zijn Dance Classic Party, die staat te popelen om lekkere muziek te gaan draaien. En hij heeft lekkere platen klaarstaan. Dus dat komt wel goed weer. Tof dat jullie geluisterd hebben. Ik wens jullie allemaal een zeer fijn weekend. En tot volgende week. Hey, doei doei. Oh ja, en dit is Four Seasons in One Day van Crowded House.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna

Het is 5 over 6. Renéetje, bedankt voor de afgelopen 2 uur natuurlijk. En wat hebben we allemaal? Nou, ik sta iedere keer verwonderd te kijken van wel voor verzoekjes dat jullie op mij afvuren. En dat kan namelijk bij deze interactieve show bij de Classic Dance Party. Wat hebben we allemaal? We hebben zometeen Aswad, we hebben Captain Jack, we hebben, nou ja, veel en veel en veel en veel meer. Met name hele goede muziek. Want wat hebben we? We gaan in ieder geval beginnen met de Gibson Brothers. Een grote hit uit de jaren 70.

Als dit een voorteken is voor de rest van de uitzending van de komende twee uur, dan zegt dat wel genoeg, denk ik. Want we gaan reizen door de tijd.

Je had hem natuurlijk al lang herkend. Captain Jack en Soldier Soldier. Bij de volgende plaat zat een mailtje aan vast aan deze week. Van Ton, je hebt jaren geleden een thema-uitzending gemaakt met alleen maar reggae-muziek. Daar heb ik zo toen van genoten. Wanneer ga je dat weer doen? Mijn antwoord is heel duidelijk. Dan moeten er meer reggae-nummers worden aangevraagd. Zoals deze, Aswad en Shine.

Ah, heerlijk is muziek is dat. Ik kreeg al we hebben tegenwoordig een chatroom waar je dus live in de uitzending kan reageren. En ik kreeg meteen zeg van, nee Ton, dit is geen discomuziek. Inderdaad, dat is geen discomuziek. Dit is echt onvervalste reggae van Aswad met Shine. Net als de volgende, dat is weer echt een beetje, nou, funky, soul-achtige. Maar wel uit de jaren 80. Saddle up. En dat kan allemaal op jouw radio 80. Je hoeft maar een gil te geven. En je bent zo rechtstreeks in de zending. En je hoeft dan niks te zeggen. Alleen maar...

0: Je weet het, hè? Je hoort de platen van A tot Z, dus helemaal. Het is maar net hoe dat je er tegenaan kijkt. Ook de volgende die is aangevraagd door jullie. Eigenlijk, nou, ik had er een beetje moeite mee om hem te draaien. Maar hij is wel een hele goede cover van een super foute plaat die een mega hit is geweest in de jaren 70. En dan geef ik jullie te denken van, oh, ik hoor het hier bijna kraken. Nou, dit zijn de Scooters. Met I Was Made For Loving You. En dat allemaal op jou. Radio 80. Hoppa!
1: Tonight.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: This is
7: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dan ben ik dus. En dan je hoorde natuurlijk The Dance Nation en Sunshine. Laten we heel reëel zijn. De zomer is begonnen. En nou ja, de zomer. Het laat nog een beetje de qua temperatuur op zich afwachten. Maar er zit verbetering in. Misschien wel aankomende week. De volgende plaat is een verzoekje van Dr. Alban. En dan komt eigenlijk altijd weer dezelfde plaat voorbij. Sing Hallelujah. Maar ik heb een andere gekozen. Look Who's Talking. Zo zie je maar weer, je kunt alle kanten op. Zelfs de goeie. En dit is er zeker één van.

Reëel zijn. Dr. Alban heeft meerdere nummers gemaakt waar dat je echt mee je kunt aanslingeren. We hadden het toen straks al over onze chatroom. En onze chatroom, daar hoef je maar in te groepen. En wie zal ik zijn om daar geen gehoor aan te geven? Eddie uit Zwolle die heeft zojuist net in de chatroom gezegd van... Hey, ik wil Foxy horen. Maar get off.

0: gaan verslijten. Althans, nooit meer gaan verslijten. Ze verslijten natuurlijk wel. Maar deze die komt uit 78. En dan heb ik het over Foxy met Get Off. En werd zojuist aangevraagd door Eddie. Dat kun jij ook doen. Want iemand anders die heeft dan weer bijvoorbeeld deze plaat aangevraagd. En wie ben ik dan om te zeggen van nee, als ongedoorgewinterde Jackson-fan, om dat niet te gaan doen. Dus precies, op jouw Radio 80.
1: Origineel vinyl. Je hoort hem maximaal. Bij Ton Alberda. The Classic Maxi-single.
0: Heartbreak Hotel, de Jackson 5.

inclusief. Let wel, inclusief piepjes, kraakjes, alles wat daarbij hoort. En je hoort hem helemaal op jouw Radio 80. We hebben nog één plaat te gaan tot aan het reclame, journaal en weer reclame. En dan zijn we weer terug. Maar ik ga eerst deze draaien voor je. Imagine.

0: jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

We zijn er weer. We hebben al een uur gehad, dus als je nu pas inschakelt, dan heb je een uur gemist aan verzoekjes. En wat zou dat dan willen zeggen? Maar nou, een hele hoop. Wil je nou dat programma terugluisteren? Dat kan natuurlijk. Je gaat naar het programma gemist, maar niet nu, want we hebben nog een uur. Waar hebben we allemaal in dit uur? Nou, we hebben sowieso in de tweede helft hebben we een hele bijzondere plaat. Die we eruit gelicht hebben bij de Nederlandse top 40 en bij allerlei hitlijsten all over the world bijna. Maar die gaan we dan een beetje verduidelijken, zullen we dan maar zeggen. En wat hebben we nou allemaal nog meer? We hebben zometeen weer een nummer van de Scooters. Ja, echt wel. Maar we beginnen met een diva. Een onvervalste diva. En wat voor diva dat het is. Ze is een van de medewinnaars van de coverbands van afgelopen jaar. Nou ja, zij in ieder geval haar voorbeeld. Want dit is natuurlijk Donna Summer.

0: Welcome to Jiggy's Dot.
1: Hey everybody.
0: Want we zijn natuurlijk bezig met de Classic Dance Party. En dan kun je heel lang en breed over stil blijven staan. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat we allemaal oude dance classics draaien. Uit de jaren 70, 80 en begin 90. Auw. Maar dan moet ik mijn eigen wel inhouden. Met al die remixen van tegenwoordig. Want dat was natuurlijk de

onttrek. Ik moet nog één plaat draaien voor eentje. En dat is deze. Dan moet je het wel doen natuurlijk. Komt ie aan. Dit is alweer de laatste plaat voor de onderbreking van het regionale nieuws. You know how to love me. Zo zie je maar weer een interactieve show.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet.
5: Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma zeggen?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Festival De Weide in Alkmaar was zaterdag voor het eerst volledig uitverkocht. De 5e editie trok 1000 bezoekers naar een boerenerf tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer. De muziek varieert van psychedelische house tot underground techno. Vanwege de grote belangstelling wordt het festival vanaf 2027 uitgebreid naar 2 dagen. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengobaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimte op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Hi! This is
10: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: En daar ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. Er is nu het moment aangekomen voor de vaste luisteraars. En trouwens ook voor de alle nieuwkomers. Dat er nu een plaat wordt uitgelicht om even de vinger erop te leggen. Want ik heb gekozen deze week voor een plaat die je zeldzaam of nooit hoort op de radio. Althans, heel weinig. Maar in de gemiddelde discotheek een hele grote hit is geweest. Althans, ja, best wel. De plaat die komt uit 1981. Is gereleased in mei, om precies te zijn. Het is een instrumentale performance bij een Britse dance punk band. En dan denk je bij je van, jezus, waar gaat het over?

top 40 gestaan. Om precies te zijn, 8 weken. In 1983, om precies te zijn. En het werd in 81 uitgebracht, kun je nagaan. Dus het was geen hoogvlieger. Hoogste positie is overigens wel de 8e plaats geworden. In de Nederlandse top 40 in 83. Ondanks alle discussies en alles wat er omheen hing, is het

vooruit dan. Dit is hem. Papa Gets a Brand New Pigbag van Pigbag. En dan denk ik met recht voor de discotheken, voor de kleine en de middenkleine en de grote, dat het toch best wel een mooie hit was geweest. Zeker daar. Dus geniet ervan.

0: Zoals ik al zei, de meningen zijn erover verdeeld. Voor de ene is het een superhit en voor de andere is het een flater van de bovenste plank. Maar dat maakt niet uit. Deze week was hij in ieder geval, voor mijn gevoel, een superplaat van deze week. Papa gets a brand new pickback from Pickback.
1: Dit is Classics Dance Party.
0: Deze heeft natuurlijk geen aankondiging nodig. Want die heb ik al veel vaker gedraaid in de afgelopen jaren. Sheila en de Black Devotion. Spijza. En dat allemaal op jouw radio, 80. Want we zijn op zoek naar 8 uur. En hij komt steeds dichterbij.

valse heerlijke plaat als je gaat denken, als je naar een Back to the 70s party gaat of zo, als je toevallig in de gelegenheid bent en je vraagt deze plaat aan, dan zul je nooit een rare reactie krijgen van, nou nee, die ken ik niet hoor. En dan heb ik het over Sheila en de Black Devotion natuurlijk. Dit is er ook zo een.

Dan Harmon. Instant Replay. En dat allemaal op jouw Radio 80. Hoppa.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu, ja. Inderdaad. Bijna gekomen. Want het zit er bijna op voor deze week. En het rest mij alleen nog maar te zeggen van volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, dan zijn we er weer. En je kunt nu alweer beginnen met het afvuren van je verzoekjes richting RTV 80, Radio 80, net hoe dat je het noemen wil, jouw radiostation bij uitstek. En dan zit jouw plaat misschien volgende week al in de uitzending. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. En natuurlijk hoef je de radio niet uit te zetten. Want Radio 80 is er 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Met de beste muziekmix voor ieder wat wilt. Maar voor mij zit het er in ieder geval op. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn vrijdagavond met spoed verhuisd van Egmond Binnen naar de Rijp. Tijdens werkzaamheden aan opvanglocatie Broekakkers werd asbest ontdekt. De groep is ondergebracht in hotel Rijper Eilanden. Onder hen bevinden zich 2 zwangere meisjes, een baby en een peuter. Het COA zoekt naar een nieuwe locatie voor langere opvang. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

Hij is nieuw. Hij wil vanavond één groot dansplaza zien in Ahoy. Ik wil met jou dansen.

0: Je vroeg er zelf om.
1: This is what you wanted, this is what you're gonna get!
0: Live in concert.
2: Live in concert. Live in concert. Concert.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Festival De Weide in Alkmaar was zaterdag voor het eerst volledig uitverkocht. De 5e editie trok 1000 bezoekers naar een boerenerf tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer. De muziek varieert van psychedelische house tot underground techno. Vanwege de grote belangstelling wordt het festival vanaf 2027 uitgebreid naar 2 dagen. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengo-Waard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.